0: Dit is Top.
1: Donderdag 3 september, exact 6 uur. Goedemorgen, dit zijn de top headlines.
2: En die krijgen we van Niels. Goedemorgen, Niels.
3: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Sano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, en ik ben eigenlijk nog een beetje aan het bekomen van gisteren, Louis.
2: Oei,
1: ja,
2: vertel.
1: Ik heb wat meegemaakt. Ja. Zo meteen vertel ik het na Prospa en Clooney. Top.

0: Donderdag 3 september. Goedemorgen, Geert uit Sint-Truiden. Die is ook al wakker. Stuurt een berichtje in de Top Radio BE-app. Goedemorgen, heren. Goedemorgen,
1: ja.
0: Geert.
1: Ja, daar is er ook Vincent. Vincent die stuurt goedemorgen. De mannen van Ignik zijn ook al present. En wij waren het gisteren met die sticker van Top.
0: Huh?
1: Ja, ik moet nog iets vertellen. Ik was gisteren naar huis aan het rijden. En plots hoor ik een toeter naast mij. En zo iemand die zwaait met een topradio-sticker in zijn handen. Zo, hallo.
0: Ah, echt? Ja, ja, ja. Ah, leuk.
1: Dus dat was wel leuk. Dus,
0: en
1: blijkbaar was dat Vincent. Dus goedemorgen, Vincent.
0: Ik ben hier eens aan het terugscrollen in de historiek van Vincent. En hij heeft 3 maanden geleden, dat is al een tijdje geleden,
1: ja,
0: een foto van jouw auto terug naar de app gestuurd. Dus
1: Vincent, moet je mij iets vertellen, jongen?
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Hey, goedemorgen, dag 4 van de Ochtendclub. En het is zover mijn allereerste BV-korting gisteren, Lobby Bernard.
1: Pardon?
0: Jawel, dat is toch even vinksken afvinken. Ja,
1: wat is er gebeurd?
0: Het is eigenlijk niet zo impressionant, hoor. Ik ben gisteren een frietje gaan eten in mijn favoriete frituur. Frituur De Gendarme bij Frederik in Schepdaal. Echt de beste frituur van Dilbeek.
1: Dat is geen BV-korting, dat is promotie. Je hebt die CRL gekregen. Dat is dat.
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb daar gisteren, na afloop van mijn diner, toch wel, een gratis blik iced tea gekregen.
1: Amai.
0: Ter felicitatie,
1: hela,
0: van mijn nieuwe functie hier.
1: En was het met strikken en zo? Heb je het mogen uitpakken? Of
0: nee, het was gewoon, ja, Brian, pak je er nog even een iced tea uit de frigo even.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ik zeg het niet zo impressionant, maar...
1: Nee, wel. Ik had het speciaal verwacht, eerlijk gezegd.
0: Kijk, Frederik van de Gendarme Schepdaal, dank je wel. Toch nog eens benoemen. Hey, goedemorgen. Jij mag weer bepalen wat we gaan doen op dit tijdstip. Dat doen we met de dagelijkse dosis. Welke dagelijkse dosis kan je gebruiken?
1: Ja, het is alleszins geen blikje iced tea, dat kan ik je vertellen. We zijn eerder op zoek naar iets van muziek. Een nummer waarmee jij heel graag die donderdag 3 september wil starten. Mm. Alles is mogelijk. Je mag het gewoon laten weten via onze Top Radio B-app.
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Misschien Emma Bale in de Last Frequencies remix. Het zou een beetje dwaas zijn om dat nu in te sturen. Want die hoor je de komende 3 minuten. Dit is Run. Goedemorgen. Run.

0: Bijna 6:15 op deze donderdagochtend.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Ja, we waren op zoek naar een nieuwe dagelijkse dosis om die donderdag mee te starten. Er is heel wat binnengekomen, heel wat mogelijkheden. En die mogelijkheden liggen ook heel ver van elkaar. Zo zie ik Geert, die dit heel graag wil horen.
3: Saragossa.
2: Hey.
3: Dat is de stad van mijn dromen.
2: Ja, leuk allemaal, ja. Maar goed, ik denk niet dat we hier iedereen mee tevreden gaan maken. Dus
0: dat denk ik ook niet.
1: Zijn we toch maar voor de dagelijkse dosis van...
2: Ja, dan zijn we toch maar voor de dagelijkse dosis van Igor uit de Pinte gegaan. Goedemorgen, Igor.
4: Hey, goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, goedemorgen, Igor. Jij bent al onderweg, denk ik, te horen.
4: Ja, ik ben onderweg naar de eerste klant.
0: Alright, super. De eerste klant, wat doe je juist?
4: Onderhoudstechnieken.
0: Ah ja, oké, okay, super. Zeg eens, welke track kunnen we draaien om die donderdagochtend wat plezanter te maken voor jou?
4: Ja, in plaats van Zaragoza zouden we beter wat steviger in gang schieten en het kind van de duivel, van je broer.
2: Ah, ik dacht dat je nu ging zeggen als een leeuw in een kooi of zo.
4: Nee, nee. Ik moet wel iets bekennen. Gisteren in Top Request was dat de afsluiter. Oh. En dan dacht ik, waarom doen we het nu niet als opstarter?
2: Voilà, we gaan gewoon verder waar we gisteren geëindigd zijn. Igor, ik vind dat een fantastische idee.
0: Hoppa, oké. Okay. Iemand is hier al goed wakker,
4: ja,
0: Igor.
4: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Iets te.
4: Sorry,
0: geniet ervan, Igor. Salut.
4: Yo, mama, salut.

0: mijn begrafenis. Het was de keuze van Igor uit De Pinte, je broer en kind van de duivel.
1: Ja, een klein beetje jammer, want het kon ook perfect dit zijn. Nee, ja. Ik ben nog eventjes doorgegaan. Ja. Jimmy Frey.
0: Oh man, man, man. Hebben we bewust niet gedaan.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
1: Ja, zometeen krijg je een overzicht van wat er allemaal in de kranten staat. En het gaat onder andere over parkeren in de stad.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus

0: De drie van Louis.
1: Elke dag ga ik door de voorpagina's van de Vlaamse kranten en geef daarbij de drie belangrijkste koppen van de dag. De Gazet van Antwerpen opent bijvoorbeeld met geen tralies, wel 1400 camera's. De kade opent de deuren.
2: De kade? Wat is de kade?
1: Dat is blijkbaar een nieuwe gevangenis die sinds gisteren dus officieel is geopend in Antwerpen. Okay. Die gaan het ook ietsje anders aanpakken, dus geen echte
2: open
1: cellen.
2: Open deurbeleid, zodat.
1: Ja, weet je wel. Ja, het is echt een manier om de gevangenen te integreren in de maatschappij en veel minder regels op te leggen en zo. Ja, het gaat dus officieel geopend gisteren, maar het is dus wel nog een klein probleempje. De eerste gevangenen komen pas toe in november en ze zoeken ook nog 180 cipiers. Dus openen is een klein beetje relatief.
2: Een openen à la belge.
1: Ja, voilà. Dan goed nieuws in het nieuwsblad. Die beginnen met onze winkelkar is goedkoper geworden. We gaan het wel maar over 2-6%. Maar goed, alles is mooi meegenomen.
2: Ja, tuurlijk.
1: En dan nog het laatste nieuws. Die koppen 4 op de 10 meiden de stad door een gebrek aan parking. En ik moet eerlijk bekennen, ik snap het ook wel ergens. In de stad parkeren is niet altijd simpel. In sommige steden is het bijvoorbeeld ook echt letterlijk onmogelijk. In Antwerpen kan je bijvoorbeeld niet meer parkeren in het historische centrum. En in andere steden is dat dan ook vaak nog beperkt in de tijd. Dus ja, ik snap het wel ergens dat 4 op de 10 mensen dan ook gewoon zegt, ik ga niet meer naar de stad, je vindt toch geen parking.
2: Oh, ik maak mij dat eigenlijk, ik zet mij altijd gewoon in zo'n ondergrondse parking of in een parkeergarage of zo. En ik vind dat eigenlijk, allez, ik bedoel.
1: Maar is er altijd plaats?
2: Vaak wel. Ja, maar ja, goed. Ik kan misschien ook wel op, allez, met dat, allez.
1: Vertel, ja, ja.
2: Ik weet, ja, ja, ik heb een hybride auto, dus ik heb gewoon zo heel vaak, dat is dan wel vaak het idee, ook al moet mijn auto niet opladen, dan gebruik ik zo gewoon een elektrische laadpaal.
1: Ah.
2: En daar zijn dan wel vaak plaatsen.
1: Klopt, klopt.
2: Misschien daarom dat ik het niet meteen merk of zo, ik weet het niet.
1: Ja, dat snap ik, want vaak alleen mag je toch al enkele verdiepingen naar beneden rijden voordat je nog een plekje vindt, vind ik persoonlijk. Ja?
2: Kijk, haal mij vooral uit mijn bubbel. Hoe zit het bij jou als je ergens naar de stad wilt gaan of zo? Voel

0: leid jij ook de stad door het gebrek aan parkeerplaatsen? Of door de prijs van die parkeerplaatsen, dat is waar we het over hebben. In de drie van Louis, waarin je elke dag de drie belangrijkste krantenkoppen overloopt. En ik moet zeggen, ik krijg een beetje onder mijn vijs in de topradio.
1: Terecht ook volledig, vind ik, ja.
0: het ging over het parkeren in de stad. Hè. En ik zei, ik heb een hybride motor. Dus eigenlijk, als ik zo even in de stad moet zijn, een uurke, twee uurkes, dan zet ik mij vaak aan een laadpaal. Plug ik mijn auto in, dan laat die een beetje bij en dan heb ik heel snel en gemakkelijk een parkeerplaats. En er zijn een paar mensen die zeggen, Brian, dat is echt nog don, gebruik je gewoon je benzinemotor. En
1: klopt, ja, je zal maar een elektrische auto hebben en dan zien dat er een hybride wagen staat geparkeerd.
0: Dat snap ik.
1: En geen enkele andere plaats nog vrij
0: is. Moet ik daar echt mee stoppen? Is dat echt iets wat ik beter niet mee
1: zou het afbouwen, op het gemakje zo. Direct stoppen is nooit goed, dus even afbouwen.
0: Ik ga er werk van maken.
1: Ondertussen drie plaatsen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat daar richting Antwerpen op de E17. Het is al serieuze moeite daar. Een uur file tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Verder richting Antwerpen op de E19. Een kwartier vertragen tussen Loenhout en Sint-Job. En op de ring rond Antwerpen richting Nederland ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk, kies voor Fairbel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Medi-market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Zaak.
9: Zaak?
10: Chocoladezaakje, slimmetje.
9: Ah.
10: Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Zaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadden.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
16: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko?
19: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
1: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Een van de drie koppen waar we het vandaag over hebben is die van het laatste nieuws, want die koppen vandaag 4 op de 10 mijden de stad door een gebrek aan parking. En in onze app merken we dat je daar volledig mee akkoord bent. Tiana die schrijft, ik ga zo min mogelijk naar de stad, want ik vind de drukte niet zo fijn. Patrick die schrijft ook, ik mijd sowieso de ondergrondse parkings. Ik heb een bestelwagens, is dat niet zo praktisch natuurlijk. Glenn die heeft wel een oplossing, die schrijft, ik zoek gewoon in iedere stad een vriendin met de parkeerplek. Iedereen zijn man hier natuurlijk.
1: Goed gezien, Glenn.
0: Maar Marianne die schrijft ook dat ze de steden mijdt. Het is niet alleen te weinig parking, maar het is ook nog eens pokkenduur.
1: Aha. Maar daar kom ik dan in het verhaal. Ja, want ik heb daar een trucje voor. Als ik naar Leuven of naar Oostende ga of zo, dan zet ik mij heel vaak op de parking van het station.
0: Is die niet ook heel duur?
1: Pokkenduur. Maar echt niet normaal. Als je niet met de trein komt, dan betaal je daar makkelijk 18, 19, 22 euro voor een aantal uur.
0: Ja.
1: Maar daar zit het hem dus. Dat ding, als je daar moet gaan afrekenen, dan kan je een ticketje van de trein scannen.
0: Ja.
1: En ja, dat ding kan natuurlijk niet controleren of je de trein genomen hebt. Dus wat doe ik altijd? Als ik naar zo'n stad ga, dan koop ik mij een treinticketje van, ik zeg maar iets, Oostende naar Brugge. Dat is wat het eerstvolgende station, dus je betaalt daar 3,50 euro voor. En dan krijg je zo'n grote korting op die parking, dat je in totaal eigenlijk maar 6 euro voor je parking betaald hebt.
0: En ondertussen wacht de conducteur, waar is die Brian hier?
1: Ja, maar blijven wachten. Hij gaat mij niet vinden, dat is zeker. Hij kan blijven zoeken.

0: tofte?
1: Ja, fijn. Ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje zo, dan.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
1: Sun Wiener?
2: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
1: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo, maat.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
6: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Sinds maandag zijn Brian en ik voorzitter geworden van een nieuwe club.
1: Jawel.
0: Die nieuwe club heeft als naam de Ochtendclub en iedereen is daarin meer dan welkom. Meer zelfs, elke dag voegen we iemand nieuws officieel toe aan die club.
2: Welkom in de Ochtendclub.
1: En dat doen we uiteraard zeer officieel, met eigenlijk elke keer maar één belangrijke voorwaarde. Die voorwaarde die wordt opgelegd door de luisteraar van de dag ervoor. En gisteren was dat Els uit Gent. Zij zei, ja, weet je wat, de man, vrouw, X... weet ik veel. die dat morgen wordt toegevoegd aan de Ochtendclub, moet Brian of Louis heten.
0: Ja, we hebben het wel ietsje flexibeler aangepakt. Ja. Want ja. Ja, natuurlijk, dan kunnen enkel mannen meedoen. Dus we zijn ook de vrouwelijke versies gaan opzoeken. Dus Louise en Brianna zijn ook officieel welkom in onze club.
1: Ja, ja, absoluut. En ik maak me daar wel een heel klein beetje zorgen over, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, het aantal is natuurlijk beperkt.
1: Als ik nu de Topradio BE bekijk en echt zo heel ver terugscroll, dan zie ik niet meteen een Brian, een Louis, een Louise of een
0: Brianna.
1: Brianna, ja, het moet even wennen, sorry. Dus kijk, als jij iemand bent met een van die vier namen, alsjeblieft laat even van je horen in de Topradio BE.

0: dat was op zijn minst even spannend.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Ja, we gingen op zoek naar iemand nieuws om officieel toe te voegen aan onze club. Die moest voldoen aan één vereiste, die kregen we van Els gisteren. En die persoon moest als naam Brian of Louis hebben. De vrouwelijke versies daarvan waren ook oké. Maar ik denk dat we iemand gevonden hebben.
0: Goedemorgen, Brian.
3: Goedemorgen, Brian Louis.
0: De max. Ja, je ziet, op Brian's kan je rekenen. Ja, zo simpel is het. Hey, Brian, nu al. Welkom in de ochtendclub, hè, man.
3: Ja, ja.
0: Yay! Kijk eens aan. Even te verifiëren, wil je je naam even spellen, alsjeblieft?
3: B-R-I-A-N.
0: Wacht. Stop de persen. Heb ik u I horen zeggen?
3: Ja.
0: Jammer.
2: Nee. Brian, meer dan welkom. We gaan je nog eventjes beter leren kennen. Ik heb 5 vragen voor jou voorzien om je gewoon echt officieel welkom te heten in onze club. Ja. Ben jij een ochtend- of een avondmens, Brian?
3: Een avondmens.
2: Ja. Oké. Okay. Welk merk shampoo gebruik je?
3: Rituals.
0: Jamai, het is een rijk, hè.
2: Ja. Wat is je favoriete ontbijtkoek? Zeg nog eens.
3: Een chocoladekoek.
2: Lekker, ja. Misschien wat een vreemde vraag. Hoeveel spaken telt je fiets?
3: 48.
2: Amai, zot dat je dat weet. Ik heb dat nog nooit geteld.
0: Goed. Geen idee. Ik heb zelf geen fiets.
2: En nu, tot slot de belangrijkste vraag. Wat is je favoriete club?
3: Ja, de ochtendclub natuurlijk.
2: Ah! Ik ga eerlijk zeggen aan de luisteraar, we hebben Brian daarnet al eventjes de vragen voorgelegd. En daarnet zei je iets anders, op je favoriete club.
0: Alblieft.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Zeg eens.
3: Club Bruin natuurlijk.
0: Ah!
2: Ja.
0: Nee.
2: Jawel. Kijk, Bruin, van mij meer dan welkom zelfs in de club.
0: Ah, jammer. Ja, ik wist dat er iets was met die I, hè. Nee, Bruin, tuurlijk. Je bent gaan welkom in de ochtendclub, vriend.
2: Fijne dag nog.
3: Ja, jullie ook.
0: Oh. Ja? Brian, ik heb je nog nodig.
2: Ah ja, juist.
0: Ja, Louis, gezet er. Ja. Welke vereiste is morgen belangrijk om toe te voegen aan de ochtendclub? Vertel eens.
2: Mag van alles zijn, maar het mag ook iemand zijn met 48 spaken in zijn fietswiel.
3: Ja. Een
0: kamionchauffeur. Een vrachtwagenchauffeur. Okay. Dat vind ik een goed idee. Brian, dankjewel en heel graag tot snel, vriend.
3: Oké, okay, dag.

0: 1+1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Top!
2: Iets over 7 uur, het is donderdag, dit zijn de top headlines. Goedemorgen.
3: En die krijg je van Niels. Goedemorgen, Niels.
4: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
5: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
4: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
6: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
4: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
7: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
4: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
3: 3 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17 een dik uur file tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Op de E19 een 3 kwartier aanschuiven tussen Loenhout en Sint-Job. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen ook een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem.
2: Je zou er maar in staan. Hè?
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Het is donderdag en op donderdag gaan we onze woordenschat uitbreiden.
2: Na Swedish House Mafia. Happiness is so sad, hoor je nu. Top.

0: Het was de toptune van een paar weken geleden, als ik me niet vergis, deze Swedish House Mafia.
1: Klopt volledig.
0: Ja, hè. Happiness Is So Sad, samen met Licky Lee trouwens. Zoals ze nog nooit... Alsjeblieft.
1: Wel, het treft dat je op deze manier begint te spreken, Brian, want ik wil eventjes zeggen... Onze ochtendclub is nieuw, iedereen is daarbij ook welkom, maar zoals je zelf net hebt aangetoond, soms spreken sommige mensen een klein beetje anders. Die vallen over hun woorden of die spreken sommige klanken iets anders uit. En daarom gaan we elke donderdag iets doen.
2: Donderdags dialect.
1: Ja, we gaan een woordje uit een plaatselijk dialect gaan ontleden of tenminste op zoek gaan naar de betekenis daarvan. Want er zijn overal... Ja, wel enkele plaatsen waar je ja, soms iets hoort vallen wat je zegt. Wat is dat in godsnaam?
0: Ja, bij jou, wij komen uit een andere buurt.
1: Uit een ander dorp, ja.
0: Ja, dat is zo. Hè. Jij bent van
1: Izegem.
0: Izegem. En ja. Ik ben van Dilbeek, dus dat kan je op zijn minst verschillend noemen.
1: Zeker.
0: Zeker. En jij zegt hier ook heel de tijd, al met de kei.
1: Ja, al met de kei.
0: Ja, zit het?
1: Ja?
0: Ja, daar heb je nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat is plots eigenlijk.
0: Plots. Ja. Nou ja, kijk, voilà. Er was ook een van de luisteraars die een audioberichtje heeft ingestuurd.
1: Ja, klopt. Gisteren wilden we op zoek gaan naar een woord dat we vandaag eventjes al aan bod konden laten komen. En Niels heeft iets ingestuurd.
3: Hey, ik ben Niels uit Peer.
0: Hoi.
3: En mijn woord is engbeel. Kunnen jullie raden wat het is? Alvast veel succes.
0: Nee. Maar inbegel.
1: Nee, inbegel. Ja. Een inbegel.
0: Een inbegel.
1: Ja, ik heb geen idee wat het betekent, maar misschien zijn er mensen aan het luisteren die het wel weten. Ja, dan mag je gewoon een gokje doorsturen in de Top Radio B-app. Wat zou het in godsnaam kunnen betekenen?
0: Een inbegel.
1: Een inbegel. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat je die J zo'n beetje moet doen. Inbegel.
0: Inbegel. Ja, ik heb geen ijsje.
1: Een ijsje?
0: Ja, dat is deze waar ik aan denk.
1: Ja, ik snap het wel.
0: Geen idee. Dit is LMC en U2 bij Top. Take me to the clouds. Yeah,

0: Donderdags dialect.
1: Elke donderdag gaan we dus op zoek naar een dialectisch woordje. Omdat we ervan vinden dat iedereen zijn eigen taal heeft en dat daar heel wat leuke woorden in zitten.
2: Ja. Leuk, maar moeilijk.
1: Ja, leuk, maar moeilijk. Dat is al gebleken, want het woord dat we vandaag aan het zoeken zijn, is het woordje van Niels.
2: Ja, daar zit het dus. Een inbegol.
1: Ja, zoiets.
2: Of zoiets. Enfin, gelukkig is er luisteraar Mario die graag wat extra duiding geeft.
3: Het is een eindbiegel.
2: Ah.
1: Een eindbiegel.
2: Kijk, nu weten we tenminste, zie.
3: Een eindbiegel.
2: Wacht maar, nog een keer.
3: Een eindbiegel.
2: Ah, voilà. Kijk, en nu gaan we dat nooit meer vergeten. Een eindbiegel.
1: Voilà, er zijn ook al enkele gokjes binnengekomen in onze app. Andy die denkt dat het een ingeving wil zeggen. Ik zit met een eindbiegel.
2: Goeie ingeving.
1: Ja. En Jan die denkt aan iets anders. Die zegt, ik weet dat beagle een fluit of een piemel is. Maar een eindbiegel?
2: Ik heb het gedacht, maar ik durfde het niet zeggen. Ja? Want ja, ik ga u uitleggen waarom. In Spitsbroeders, programma van jaren terug op VTM, was er een personage die zei... Lik nicht nu met een beagle. Wat wou zeggen? Ik kus nu mijn kloot. Allee, snap je? Dus ik dacht, misschien iets in die sfeer, maar...
1: Ik heb ook gevraagd aan Niels om het eventjes in een zin te gebruiken. Misschien gaat het zo iets duidelijker worden.
2: Ja, daar bleek toch iets anders.
4: Ik ben deze week in het bos gaan wandelen en toen zag ik daar een eindbiegel lopen.
2: Een fluit kan ook altijd, hè?
1: De bosmoeper is terug, joh.
2: Wat denk jij dat het is? Hoe heette het ook alweer?
3: Een eindbiegel.
2: Ja, kom maar door in de Top Radio BE-app met jouw suggestie. Hoor je hem zo meteen. Naam Roof.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Sta je nu weer in de file en ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
3: Luister Top Schaamteloos.
1: Zo wordt elk saai moment party.

0: Eva die denkt dat Ink Beagle iets
1: wacht, wat? Wat? Wat?
0: Eva die denkt dat Ink Beagle...
1: Ink Beagle.
2: Goed. Ja. Vind jij dat goed in dat gesproken? Jawel.
0: Die denkt dat dat een egel is.
3: Ja. Donderdags dialect.
0: Ja, ik doe ook wel mijn best. Hè. Ik ben niet van peer afkomstig, dus het kan zijn dat ik het een klein beetje fout uitspreek.
1: Nee, je hebt dat werkelijk waar, vind ik zelf, voortreffelijk gedaan. Want dit is van een inwijkeling, zeg maar.
4: Een eindbeagle.
1: Eindbeagle. Dus we ook zo meteen een beetje trager beginnen. Dat is grappig. Wat is een eindbeagle? Dat is een... Nu doe ik het zelf verkeerd.
0: Voilà.
1: Verschrikkelijk. Wat was het?
4: Een eindbeagle.
1: Een eindbeagle. Wat was het? Heel wat berichten kwamen binnen in de Top Radio BE-app. Dus een egel is het niet. Ik zag ook Andy. Die zei, hij heeft die snelders zien lopen. Dat is niet helemaal juist.
0: Nee, klopt. Maar er zijn heel wat mensen die het wel weten. En wat die mensen allemaal gemeen hebben, dat is dat die ongeveer van dezelfde regio afkomstig zijn. De regio rond Peer. Dus die weten perfect wat Niels bedoelt met eindbeagle. En misschien moeten we gewoon Niels het eventjes laten uitleggen.
5: Een eindbeagle betekent een eekhoventje in ons dialect.
0: Een eekhoventje.

0: Eekhoorntje.
1: En dat, dat is iets anders dan Eddie Snelders, natuurlijk.
2: Wow.
3: Een eenbeagle.
2: Is dus
0: een eekhoorn. Ja, want eekhoorn is ook al moeilijk uit te spreken.
2: Laat mij gerust, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Het is donderdagochtend, 7:30, en je hebt gewoon al iets bijgeleerd met de ochtendclub. Hoe mooi is dat? Want
1: een eindbeagle
0: is dus een eekhoorntje, hebben we daarnet geleerd. Als je zelf ook een dialectwoord hebt waarvan je denkt, nondedomme, dat moeten we misschien eens aan de leden van de ochtendclub voorleggen om te raden wat het is. Laat het dan vooral even weten in de Topradio BE-app.
2: Ondertussen onderweg 6 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19 verlies je 3 kwartier tussen Loenhout en Sint-Job. Komt daar door een ongeval. Op de E17 dik 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Verder ook aanschuiven richting Genk op de E314. 20 minuten extra tussen Zolder en Houthalen komt door een brandend voertuig daar. Richting Leuven op de E314 ook een kwartier tussen Aarschot en Wilselen. Richting Brussel dan op de E429 een kwartier aanschuiven vanaf Tubeke en op de binnenring rond Brussel nog een kwartier extra tussen Strombeek, Bever en Machelen.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen, zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen, kies in de winkel voor eerlijke melk, kies voor Fairbelle.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit en dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
7: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: Wij werken nu 4 dagen heel nauw samen, Louis. Dat wil ook zeggen dat je mij nog niet 100% mega goed kent.
1: Dat is het minste wat je kan zeggen.
0: Voilà, kijk, je gaat mij op dit moment van een hele mooie kant leren kennen. Want ik ga een luisteraar helpen. Ik zag Senne binnenkomen in de Top Radio BE-app. Die zegt, yo mannen, laat eens even die weerman komen, want ik zit met een probleem. Kijk, de weerman die is er al. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Ja, het is dus eigenlijk een probleem dat ik heel graag in jouw bak doorschuif. Zo ben ik dan
2: alleen ook weer. Ja.
0: Zo ben ik dan ook wel weer. Senne die zegt dat hij met een afbraak van een dak zit in het Antwerpse, maar dat de weerapps verschillende dingen zeggen. Kan jij helpen?
2: Ja, ik kan helpen en ik weet ook hoe dat komt. Dat komt omdat die weerapps niet echt lokale dingen kunnen verspreiden. En de provincie Antwerpen, de provincie Limburg, dat zijn de gebieden nabij de Nederlandse grens. Daar komen vandaag veel meer buien tot ontwikkeling dan bijvoorbeeld in de provincie Vlaams-Brabant en Henegouwen. Dus ja, dan wordt het moeilijk voor een weerapp. Maar als je zegt dat die Senne een dak wil afbreken in Schoten, en Schoten ligt in de provincie Antwerpen, ja, die krijgt toch zeker vanochtend en vanmiddag te maken met vrij intensieve buitjes.
0: Oeh, dat is minder goed nieuws.
1: Misschien wachten tot na de middag, zijn, met dat dak weg te doen.
0: Wordt het beter? Vertel eens, hoe zit het met de rest?
2: Hier en daar een bui vandaag, vanmorgen, vanmiddag. Na de middag wordt het iets of wat droger. Maar dat is pas na 15 uur en vanavond wordt het zelfs helemaal droog. En met een beetje geluk komt ook de zon nog eventjes achter het gordijn piepen. Bij temperaturen die perfect normaal zijn voor begin september, 22 graden. Ja, en dan morgen, dat lijkt eerder herfst. Dus wat dat dak betreft, niet wachten tot morgen, want dan steekt de wind ook nog een tandje bij en dat is niet alles. De dag begint morgen wel droog met zon, maar daar komt snel verandering in. Vanaf de kust neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het is wel warm. Morgen een warme vrijdag bij 3 tot 24 graden. Maar het goede nieuws houden we voor het laatst, want het weekend, beste Brian en Louis, verloopt alsmaar zonniger en warmer. Zaterdag is dat 23 graden met steeds meer zon. Zondag zelfs in de buurt van 25 graden. Het is dan uitgesproken zonnig. En moeder natuur tovert er nog een zomerdag bij op maandag. 27 graden zelfs, met behoorlijk wat zon. En dan moeten we stoppen, want vanaf dinsdag is het mooie liedje uit.
1: Ja, we gaan stoppen bij maandag.
3: Maar ik onthoud vooral dat we een heel mooi weekend nog krijgen en dat we misschien gewoon vandaag en morgen nog een klein beetje op onze tanden moeten bijten.
2: Ja, maar er zijn ook langdurige droge momenten. Het is niet allemaal slecht nieuws.
3: Ja, dat is goed. Kijk, Erwin, bedankt en tot morgen. Hè.
2: Ciao, tot morgen.
4: Dit is de Top Tune of the Week.
5: Marshmallow en Cameron Withcombe.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op Schaamteloos.

0: Justy, Sam Harper en Just A Little bij Top.
1: De Missing Link.
0: Hele goedemorgen. Elke maand maken wij een gloednieuwe website. Speciaal voor jou. Een website waarmee we heel graag een probleem van jou zouden willen oplossen.
2: Ja, want ik zat deze zomer een beetje te experimenteren met een AI-tool genaamd Mekkali AI. En daarbij is het gewoon heel simpel. Je kan gewoon chatten en dan genereert dat een website.
0: Amai.
2: En ik dacht, dat is misschien wel leuk om gewoon elke maand een nieuwe website te maken. Eentje die nog niet bestaat, maar eentje die we wel kunnen gebruiken.
0: Dat is keileuk. Heel wat leuke reacties kwamen binnen. Die zijn nog altijd welkom trouwens. Dus als je zegt van, ik heb heel graag een, of ik heb een idee van een ding dat ik heel graag zou willen opgelost zien, prima, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan gaan wij daarmee aan de slag.
2: Ja, we zitten nog altijd in de conceptmethode. Dat wil zeggen dat we aan het zoeken zijn naar een goed concept voor onze website.
0: Ja, dus kom maar door hè, met jouw idee. Dan gaan wij ermee aan de slag. Sowieso, Justin.

0: Het internet telt al heel wat websites, maar toch zijn er nog ontbrekende linkjes en die willen wij heel graag opvullen.
1: De missing link.
0: We zijn op zoek gegaan naar iets wat nog niet op het internet te vinden is en waarvan wij zeggen dat moet zeker en vast bestaan.
2: Bram, jij had een idee om een rage room op te starten. Waarom exact?
3: Omdat ik soms wel een beetje opgeklopte frustratie zit. Dat is natuurlijk niet altijd de oplossing, maar heel soms kan dat ik goed zijn, hoor ik alles even eruit te kloppen. Dus waarom toch niet op een manier en zo?
2: Ik snap je volledig. Je hebt zelf ook wel een keer voor. En nu, een fysieke rage room, dat is misschien iets te moeilijk. Is ook niet helemaal het concept. Maar kunnen we dat digitaal maken, Lobby?
0: Ik denk het wel. Ik heb deze zomer al een beetje zitten experimenteren met Mackely AI. Dat is gewoon de app waarmee we die website gaan maken. Daarmee kan je gewoon chatten en dan maakt die app jouw website. Je kan er ook spelletjes mee maken. Dus ik vermoed dat een rage room maken waar je al jouw energie in kwijt kan, zeker wel moet lukken.
2: Wat denk je, Bram? Is dat een goed idee?
3: Ja, dat is niet slecht, dank
0: je. Oké, dan gaan we aan de slag voor die rage room. Bram, bedankt voor de suggestie.
3: Merci.
2: Het is natuurlijk wel zo dat in zo'n rage room ook dingen moeten die kapot mogen.
0: Ja, alle suggesties daarvoor zijn welkom. Dat mogen radio's zijn, het mogen tv's zijn, wekkers die je kapot wil maken, lelijke Chinese vazen. Alle suggesties om in onze rage room te verwerken zijn welkom. Stuur maar door via onze Top Radio B-app.

0: allemaal vriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Top! Donderdagochtend, exact 8 uur. Goedemorgen, dit zijn de top headlines.
4: En die krijg je van Niels. Goedemorgen, Niels.
5: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
6: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
5: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
7: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
5: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
8: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
5: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
4: Op dit moment 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 50 minuten aanschuiven tussen Loenhout en Sint-Job. Komt daardoor een ongeval. Op de E17 een half uur vertragen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Op de A12 richting Antwerpen dan 20 minuten tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel op de E19, 25 minuten tussen Zems en Machelen. Op de binnenring ook 25 minuten tussen Expo en Machelen. En tot slot richting Genk op de E314, 50 minuten door een brandend voertuig tussen Lummen en Hout halen. Wat is er,
3: sorry, Brian? Ik ben niet met u aan het lachen, maar ik zie hier een aantal suggesties binnenkomen voor die online rage room. En ik vind ze eigenlijk wel grappig.
9: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Wat mag er kapot in onze online Rage Room? Kom maar door in de Top Radio BE-app.
4: Ondertussen Kygo en Take Me Back. Goedemorgen.

0: Elke maand maken wij een website waarmee we jouw probleem willen oplossen. En vandaag is dat het probleem, de online rage room.
1: Ja, klopt. Bram had dat idee om dat te gaan doen. En we vinden dat wel leuk om gewoon eventjes online al je energie te kunnen kwijtspelen.
0: Dingen kapot te maken.
1: Dingen kapot maken is altijd leuk natuurlijk. Maar we waren benieuwd, welke dingen mogen dat dan zijn in onze rage room?
0: Ik zag heel wat leuke berichten binnenkomen. Vooral zo ook van Mattie, die zegt, wat dacht je van het mengpaneel van... Open aanhalingstekens, DJ, sluit aanhalingstekens, RVG. Dat vind ik wel een goeie eigenlijk, snap ik.
1: Ja. Ja, iemand heeft een probleempje met RVG. Maar goed, er komen nog dingen binnen, vooral iets politiek gericht. Ik zie Jeroen, politiekers, Wendy ook. Wat er kapot mag, is de regering van mij. Misschien kunnen we daar ook wel iets mee doen in onze rage room.
0: Ja, absoluut. Benjamin, die wil iets helemaal anders. Die wil de reclamepanelen van politieke partijen kapot krijgen.
1: Ja, goed. En dan is er ook nog, ik denk dat het een spraakberichtje was van iemand.
0: Ja, absoluut. We gaan haar een naam niet noemen, denk ik. Nee. Want dat zou zeer gevoelig kunnen liggen. of het is duidelijk.
2: Haha, ik heb een hoedje. Fotokaders van mijn ex en zijn familie. Kacha!
1: Kacha!
0: Kacha! Allemaal kapot. Dat is toch de max. Hey, dankjewel voor je suggestie.
1: We gaan ermee aan de slag. Ja, we gaan iets maken en volgende week komen we met misschien een eerste versie van onze website.

0: Is me nu toch iets opgevallen toen ik vanochtend naar hier reed?
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ja, elke keer of elke ochtend als wij naar hier rijden, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan zet ik gewoon de radio op van onze conculega's van de openbare omroep.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, om daar eens te checken. Daar hebben ze nachtnieuws. Dus om 5 uur 's morgens ben ik meestal onderweg. En daar hoorde ik...
2: Oei.
0: Ja, dit.
3: Het Amerikaanse vliegtuigschip dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden.
0: Kijk, ik vond dat opvallend.
2: Ja, ik vind dat ook wel opvallend, maar ik weet waarover, wel, over welk schip dat exact gaat.
0: Vertel.
2: Ja, dat is een schip van Amerikaanse soldaten, van het Amerikaanse leger. En dat is al sinds november gewoon aan het varen, de hele tijd na elkaar. Dus die personen die aan boord zijn, die meer dan 5000 Amerikanen, die zijn daar al 9 maanden lang gewoon op dat schip. En die zitten daar een klein beetje, die zaten daar vast eigenlijk.
0: Oh ja, maar laat ons nu eens even eerlijk zijn. Er zijn toch wel echt ergere dingen om te, of ergere plekken om te stranden, zeg maar, dan Pattaya.
2: Pattaya, ik weet personen, ik ken het niet zo goed daar.
0: Nee?
2: Nee.
0: Aha! Ik wel. Ik ken iemand die daar volgens mij op dit moment zit. Dus ik ga eens even checken of we die kunnen bellen voor een stand van zaken. Zometeen na Nina Sky.

0: Ik leer weer dingen bij van jou, Brian. Je kent blijkbaar mensen in Pattaya. Ik ken Pattaya zelf niet zo goed, maar ik krijg een berichtje binnen van Nick. Allee, Louis, Pattaya staat gekend voor zijn grote sekstoerisme. Brian, wat heb jij in of uitgestoken in Pattaya?
1: Bitter weinig. Nee, ik ben er zelf nog niet geweest. Dat niet.
0: Okay.
1: Maar ik ken daar wel iemand. En ik heb die man... dat weet hij niet natuurlijk in Pattaya. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Sorry. Ik heb een berichtje gestuurd. En hij heeft gezegd dat ik hem mag bellen.
0: Ah, dat is goed.
1: Maar dat is wel op eigen risico. Wil ik ook wel even zeggen. Gaan we dat doen?
0: Ja, ik mag me benieuwd.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma!
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van...

0: In het nieuws, 5000 Amerikaanse militairen die zijn gestrand, zeg maar, in Thailand, in Pattaya, omdat hun vliegdekschip daar is aangemeerd. Gelukkig hebben wij een correspondent ter plaatse.
1: De Ochtendclub, Brian en Louis.
0: Aan de telefoon, MC Drummer, goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen. Het is hier eigenlijk al middag, maar ik ben nog maar zo wakker. Dus inderdaad, goedemorgen.
3: Camping Kitsch Club zit er volledig op. Heb je al een beetje kunnen ontspannen na die 15e editie?
2: Ja, het was weer de vrede. Dus, maar ja, goed, ben ik hier toegekomen in Pattaya voor een beetje te ontgiften, wil ik dan maar zeggen. En voilà, ben nu onderweg eigenlijk met Notto naar de massage. Dat is hier wel halla, hè, gasten, ja. kun je niet beter zitten of hier?
0: Ah, wel, het is de max, het is eigenlijk daarvoor dat we bellen. Want hoe zit dat daar met al die gestrande Amerikanen? Merk je daar iets van?
2: Ja, wel, ze zijn niet de eerste dat belde. Dus ja, veel interesse hier, ook van de Amerikaanse televisie. Dus ja, die boot is hier toegekomen en al die soldaatjes lopen hier nu rond, ja. Vrede, maar ja, je weet voor wat dat ze komen. Nee, het is niet voor dottogs, hè.
0: Wel voor andere schone carrosserie.
2: Wel ja, het is ook voor appetieten, maar ja, Pattaya is natuurlijk wel halla voor de culinaire toestand. Hé. En dat weten die Amerikaners even goed. Hé.
3: Vertel eens, als we enkele tips kunnen geven aan onze Amerikaanse vrienden, wat moeten ze zeker gedaan hebben in Pattaya?
2: Moet ik dat in tingels doen? Of,
0: Nee, absoluut niet.
2: Wel ja, het hier vrije museums. Je kunt er heel goed padellen ook. Dat is verschrikkelijk wat die Amerikanen ook gaan doen. En goed pintje drinken. Ik zou zeggen voor de Amerikaners, ze moeten naar Temptation aan in Walking Street. Dat is top. Ja, er is, ik kan onder de één tips natuurlijk. Ik zou beter zo'n vlog beginnen. Doen,
3: Ik heb ook iets gehoord over pingpongshows. Zijn die ook daar aanwezig?
2: Pingpongen kun je ook doen, maar ja, ik ben meer voor het padellen. Maar, iets grotere balletjes, ja.
0: Ik onthoud, MC Drummer is fan van grote ballen. Dat is goed, dankjewel.
2: Yo.

0: Where do I go voor die Amerikaanse soldaten op dat vliegtuigschip? Is dat heel duidelijk? Die gaan gewoon samen naar Pattaya om zich daar te amuseren.
1: Daarnet in de ochtendclub, MC Drummer. Ja, die zit daar natuurlijk in Pattaya. En die zegt vooral dat hij daar eigenlijk niet heel veel last van heeft, van al die soldaten.
0: Voorlopig nog.
1: Nee, voilà, veel belangstelling van de Amerikaanse televisie. Ja, West-Vlaams is niet mijn ding. En vooral onthoud ik dat dus MC Drummer fan is van grote ballen.
0: Ja.
1: En dan moet je natuurlijk in Pattaya zijn. Ballen overal, daar ben je zeker van. Louis, waar gaat het traag?
0: Ja, 6 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Genk op de E314. 40 minuten tussen Lumme en Houthalen-Helchteren. En richting Antwerpen op de E17 verlies je een half uur tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Op de A12 ook een 20-tal minuten extra tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel dan op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Ook op de E40 verlies je een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woerden. En tot slot op de binnenring rond Brussel, 25 minuten file tussen Expo en Machelen.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbellen.
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bed. Een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
6: Wat zit er tussen, mama?
5: Jacques.
6: Jacques?
5: Chocoladezaakje, slimmetje.
6: Ah.
5: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jacques.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Die vrouw heeft een stem, zeg. Dat is niet normaal. Toch?
1: Zeker.
0: Pink. Heerlijk. Trustfall hoorde je bij Top. Louis, ik zie je al een hele tijd tokkelen op je laptop dat het geen naam heeft.
1: Ja, ik ben bezig met iets natuurlijk.
2: De Roddelrecherche.
1: Ja, elke week ga ik op zoek naar de echte waarheid achter bepaalde artikels in de wekelijkse pers, zal ik het maar zeggen. Deze week ben ik op zoek gegaan naar het artikel van Francis Luffeburen in Dag Allemaal. Want daarin vertelde ze dat ze met haar man Boris van Severen naar de relatietherapeut is gegaan. Want ja, door vele slapeloze nachten met hun kindje kreeg één van de twee een kort lontje. En ik was wel benieuwd, dat korte lontje, hoe zit dat precies? Is dat nog altijd het zo? Heeft dat geholpen, die relatietherapie?
0: Dan ben ik benieuwd.
1: Ja, ik heb contact opgenomen met het management van Francis, omdat ik haar heel graag gewoon eventjes zou telefoneren. Zo gaat dat dan, de officiële weg.
0: Je bent echt een journalist, ja?
1: Maar het management heeft me laten weten, dag Loebi, dank je voor je mailtje, maar Francis gaat momenteel hier niet op kunnen ingaan.
0: Het was toch werkelijk potnonden om het te denken.
1: Ja, dat is echt jammer, maar goed. Zoals een echte journalist ga ik goed om met een tegenslag. Dan ben ik meteen met een andere piste begonnen. En ik denk dat ik die andere piste ook wel heb gevonden. Het is vooral om te checken of die relatietherapie, of dat iets is dat kan werken tegen korte lontjes of niet. Ja, misschien ga ik... Ja, ik heb iemand gevonden die we zo meteen kunnen bellen.
0: Dat vind ik eigenlijk een hele goede insteek.
1: Ja, zo gaat dat als journalist natuurlijk.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Zit jij nieuw? Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
4: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

0: lijkt me geen goed idee.
1: De roddelrecherche.
2: Ja, deze week staat Frances Luffenburen in de dag allemaal. In het artikel ging het bijvoorbeeld over een moeilijke periode in haar relatie, waarbij ze ook relatietherapie hebben gevolgd. Ik was benieuwd wat daar allemaal is gebeurd. Dus ik vroeg naar een reactie. Ik heb die niet gekregen van het management. Dus als echte journalist ben ik dan gaan verder zoeken. En ik zag op streams bijvoorbeeld een serie met als naam Koppels in Crisis. En het leek me interessant om misschien iemand uit dat programma eventjes op te bellen.
1: De Ochtendclub.
2: Ja, dag. Dag Jeremy, ook wel gekend als onze collega van Top Mixtape op vrijdagavond. DJ Averix, welkom in de ochtendclub.
3: Hallo.
0: Hey, hallo. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jeremy, je hebt ook meegedaan aan Koppels in Crisis. Was dat omdat er iemand van jullie twee ook een kort lontje had?
3: Nee, niet per se. Het was, laten we zeggen, meer een momentopname in onze relatie waarin we een beetje... denk meer communicatieproblemen hadden. Niet per se korte lontjes of bedrog of andere zaken. Ik denk dat bij ons meer het geval was dat we meer op zoek zijn naar duidelijkheid en naar mate communicatie ook.
2: Oké, okay. En heeft die relatietherapie dan geholpen?
3: Ja, toch wel, op een of andere manier. Je staat daar vrij sceptisch tegenover. Ik ga dat ook eerlijk over zijn, bij mij was dat ook. Maar ja, je leert wel praten met elkaar en vooral geleerd elkaar beter begrijpen op een of andere manier. Het is heel raar om te zeggen, maar je zit daar in die sessie en ja, eigenlijk begin je over heel banale dingen te praten waar je eigenlijk niet aan dacht om een keer gewoon rustig over te praten, waardoor je ja, toch op een of andere manier net iets meer naar elkaar toegroeit terug en toch elkaar beter begint te begrijpen, denk ik. Dus,
0: ja, soms is het ook gewoon eens leuk om van op een afstandje naar die relatie te laten kijken. En dan is zo'n relatietherapeut misschien wel gewoon handig, toch? Misschien is dat het net.
3: Nee, 100%. Ik denk dat bij ons... Ja, wij waren niet in het geval... Allez, zeker toen we eraan gingen meedoen. Wij waren eigenlijk niet het geval van... Amai, wij zitten hier in een gigantische crisissituatie. Ja. Hebben we dit en dit en dit.
2: Dus Koppels in Crisis is misschien een foute naam voor het programma. Het is misschien eerder de
0: koppels in
2: iets wat mindere situatie.
3: Nee, ik denk dat de naam heel goed gevonden is, want het is uiteindelijk is het wel, zijn er ook heel wat koppels die er wel echt wel al heel ver gevorderd zitten in een crisissituatie in een relatie.
2: Ja.
3: Bij ons was dat denk ik net iets minder het geval en waren er net iets meer onderhuidse problemen. Maar dat was ook de bedoeling van het programma. Dus met ons.
2: Ja. Oké, misschien om af te sluiten nog één vraag. Wat was de grootste tip dat je daar gekregen hebt van die relatietherapeut?
3: Goh, de grootste tip? Ik denk dat dat bij ons voornamelijk is om... we hebben vooral eigenlijk moeten leren om een dag af te spreken om met elkaar bezig te zijn. En dan, dat kan van de kleinste dingetjes gaan, maar een date-dag zo gezegd, maar in dat je wel alle twee je werk of je kleine dingetjes aan de kant te laten en dat je eigenlijk focust op jezelf. En ik denk dat dat een heel kleine tip is, maar ergens wel een heel valuable tip eigenlijk.
0: Kijk, voilà, dat is iets dat we gaan doorgeven aan Frances en haar man.
2: Ja, als die kaart te pakken krijgt.
0: Voilà, het is dat. Jeremy Averix, dankjewel om even aan de lijn te komen en een zeer fijne donderdag, vriend. Salut.
3: Dat is heel graag gedaan. Beste jullie.
1: Dit is Top.
4: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

0: vader, de zoon en die van Bibi Rexha. New
1: Sorry.
0: Relation, goedemorgen.
1: Ik ben keihard verschoten toen jij begon te praten.
0: Ja, ik zag het.
2: Morgen in de ochtendclub.
1: Sorry, even heel serieus eigenlijk. Want er is één vraag. We zijn dag 4 van de dag 4 van de ochtendclub. En er is één vraag die ontzettend, en er ook ontzettend vaak binnenkomt in de Top Radio PE-app. Dat is de vraag of wij morgen ook een weekendwaanzin gaan doen.
0: Ja, dat ben je natuurlijk gewend, want Jeroen en Koen stonden elke vrijdagmorgen samen met je op. En dan was er natuurlijk altijd een groot feestje. Iets na 8 uur, dan was er tijd voor de weekendwaanzin. Maar de vraag is dus nu, komt die weekendwaanzin ook terug in de ochtendclub?
1: Gaan wij een feestje bouwen op vrijdagochtend? Ja of nee? Het antwoord op die vraag hoor je morgen. Ja, zo simpel is het. Kijk, ik zie al Maarten doen. Ja, kijk. Morgen kom je hier alles over te weten. Dat sowieso. Straks na 9 naar de top headlines Alexander Balkens. Eerst nog deze, Gregory Porter en Liquid Spirit.

0: now.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Stop!
5: De ochtendclub gaat dicht. Tijd om de deuren van de voormiddag open te zetten. 9 uur, Niels Rosa Peralta.
6: Een goedemorgen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
7: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
6: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
8: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
6: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
5: 3 over 9, een hele goede morgen. Het gaat nog steeds traag op de E910 van Breda naar Antwerpen. Je moet daar 3 kwartier bijtellen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Een dik half uur op de E17 van Gent naar Antwerpen tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. E40 dan van Luik naar Brussel, een half uur erbij tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Een dik 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 20 minuten.
9: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Alexander Balkens.
5: Ik ben om 4 uur vanochtend wakker geworden met 1 duidelijk doel voor ogen. Je hoort zo meteen wat dat doel is. Na Janice Blue, Edge of Desire. Top.

0: De werkdag is begonnen bij Cynthia uit Ranst en bij Evert uit Kontig. Ze sturen allebei een foto van hun uitzicht in de Topradio BE-app achter de laptop. Ik ben vanochtend opgestaan met één duidelijk doel voor ogen. Dat is een mailtje sturen naar de hoofdredacteur van Vandalen, het woordenboek. Want ik heb nog een suggestie voor het woord van het jaar. En het heeft alles te maken met wat ik gisterenavond tussen, nou, zowat 8:30 en 9:30 gedaan heb.
1: Dit is Top.
0: De kans dat jij dat ook gedaan hebt is heel groot. Ik vertel het je na Shakira.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: 1500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja!
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
13: Ja! Maar ja...
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
13: Ja! Maar ja...
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Morgen is het alweer vrijdag, dan begint het weekend hier ook weer om 4 uur stipt in de Partyroom XL met Wouter. En hij zal ook weer bezoek krijgen van een bekende gast die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen. Het zal een vrouw zijn, dat kan ik al zeggen. En ik ga zo meteen een van haar favoriete artiesten ooit draaien.

Vandaag in onze top headlines. De maximumprijs van benzine is vandaag serieus gestegen, met als gevolg dus dat iedereen gisteravond nog snel wilde gaan tanken en dat zorgde voor een tankfile voor het tankstation. Ik heb er in totaal 1,5 uur over gedaan om van het ene tankstation naar het andere gereden, op zoek naar waar de tankfile het kleinst was. En om 9:30 is het mij dan uiteindelijk toch gelukt om mijn bak nog vol te doen. Wat een feest, zeg.

0: Nicki Minaj is dus een van de favoriete artiesten van de gasten die morgen langskomt bij Wouter in de Partyroom XL. De allereerste gasten van het seizoen die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen. Maar wie dat precies wordt, dat zal je morgen wel ontdekken. Het is 9:30 en ik heb nog 3 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Dat is op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten extra. Op de, E17 liever van Sint-Niklaas naar Antwerpen, dik 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tot slot ook nog 20 op de E40 van Luik naar Brussel tussen Bertem en Sint-Zevens-Woluwe.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Kreef.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.

gaan. Ik heb gisteren anderhalf uur in de tankfile gestaan omdat de benzineprijzen sinds vandaag gestegen zijn. En Thomas uit Wetteren stuurt dat ik mijn profijt door aan goedkopere tarieven te tanken heb opgereden in dat anderhalf uur. Dat zou wel eens kunnen kloppen, Thomas, maar het was echt van moeten bij mij. Anders was ik hier gewoon niet geraakt vanochtend wegens te weinig benzine in de tank. Ik hoorde bij Brian en Louis van de Ochtendclub dat hun zoektocht naar onbestaande website-ideeën wel vlot gaat. Sterker nog, er is ondertussen een idee uitgekozen. Je hoort het zo meteen nog eens na You.

0: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
5: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
6: Curiosity.
5: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Brian en Louis van de Ochtendclub waren de afgelopen dagen op zoek naar ideeën voor websites.
1: De Missing Link.
0: Voor websites die voorlopig nog niet bestaan, maar waar zij misschien wel verandering in kunnen brengen. Want ze hebben deze vakantie een AI-tool ontdekt waar iedereen websites mee in elkaar kan steken. En Brian en Louis die gaan dat de komende maanden ook gewoon uitproberen met jouw suggesties. Ik hoorde vanochtend Bram uit Kuurne. Hij wil bijvoorbeeld graag dat ze een online rage room maken.
2: Omdat ik soms wel een beetje opgeklopte frustratie zit. En ja, dat is natuurlijk niet als andere oplossingen, maar heel soms kan dat ook goed zijn voor ik alles even eruit te kloppen. Dus waarom toch niet op een manier en zo.
0: Als je nog input hebt trouwens, voorwerpen die ze in die digitale Rage Room moeten en kunnen verwerken, dan mag je die ideeën insturen in de Topradio BE-app. Ik bezorg ze aan Brian en Louis en dan hoor je de komende dagen in de Ochtendclub hoe dat afloopt.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: De collega's zijn gewaarschuwd, het gaat er zometeen schaamteloos aan toe. 10 uur, Niels Rosa Peralta.
6: Een goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
7: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is als ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
6: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport, ex-Rode Duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
5: 2 over 10, een hele goede morgen. Het gaat traag op de binnenring rond Brussel. Je moet daar 20 minuten bijtellen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de E19 van Mechelen naar Brussel een driekwartier extra tussen Zemst en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 10 minuten.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Alexander Balkens.
5: Dr. Alban zorgt straks voor dat tikkeltje schaamteloos in jouw donderdag. Eerst nummer 8 uit onze Top Hit 40. Another.

De benzineprijzen zijn vandaag nog maar eens duurder geworden. Gelukkig zijn er dan Bram en Thibau. Zij zorgen ervoor dat je niet in die tankfile moet gaan staan, want je kan hier elke avond een volle bak winnen. Dat is een tankbudget van minstens 150 euro, want dat is het startbudget. Dat win je dus als je binnen de 30 seconden 5 actualiteitsvragen kan beantwoorden. Maar als we geen winnaar hebben, dan komt er 50 euro bij in de pot. En op dit moment zitten we aan 300 euro. Dat kan je vanavond dus weer winnen tussen 4

Felix Jane en Ray Dalton, Call It Love. Ik hoorde daarnet in de top headlines van 10 uur van Niels dat het vandaag een grijze donderdag wordt. En als ik dat soort berichten hoor, dan moet ik daar gewoon iets aan veranderen. Komt goed, zometeen met Jugal en Soto, Jamaican Bam Bam komt eraan. Eerst nog Alesso en One Republic, In Your Eyes.

0: uitvaldeals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
3: Niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan, helemaal welzijn.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
16: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen.

Het is al donderdag, de week vordert. Het wordt dus stilaan tijd om te beslissen wat we gaan doen met de nieuwe van John en Jack Style. Hij zit deze week in Hit of Shit en ik ga hem zo meteen nog eens voor je draaien, zodat je er in detail naar kan luisteren en dan uiteraard ook je mening kan delen.

0: straks dus een nieuwe ronde. Hit of shit. Eerst nog twee files van 10 minuten of langer. Dat is op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Je moet daar 20 minuten bijtellen. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats nog in de file staat, gaat het daar normaal gezien dus een pak vlotter.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
9: Carrefour. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: 20 voor 11 met Bamfunk MC's en Freestyler. Neem de Topradio BE-app er even bij.
1: Hit of shit.
0: Want als je altijd al eens je gedacht hebt willen zeggen over de muziek hier op Top, dan is dit het moment over één track in het bijzonder alleszins. What Are We Gonna Do, de nieuwe van John en Jack Style. Je hebt hem ondertussen al 3 keer gehoord deze week. En ik zag de voorbije dagen toch iets meer shit dan hit binnenkomen in de Topradio BE-app. Maar misschien heb je vandaag wel een hele andere mening. Ik wil die absoluut niet beïnvloeden. Dus luister gewoon nog eens en laat mij dan in de Topradio BE-app weten wat je ervan vindt. Hit of shit, stuur maar door.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
9: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
10: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
11: Tickets, highlightfestival.com.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Adverteren doe je op Top Radio. Details op topradio.be.

0: Zometeen is het aan de vrouw die morgen 45 jaar wordt, Beyoncé en Sweet Dreams. Maar wat vind jij van de nieuwe van Jackstyle en John? Klinkt zo, je herkent er misschien wel Now That We Found Love van Heavy D en The Boys in. Dat is normaal, want het is een remix, een herwerking, maar is het ook een geslaagde remix?
1: Hit of shit?
0: Als het van Koen uit Zonnebeke afhangt, niet. Het voelt erg aan als AI stuurt die in de Topradio BE-app. Cedric uit Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, die zegt dikke shit. David uit Haltert is in het andere kamp. Tof deuntje, een hit voor mij. Lisbeth uit Beringen zegt ook hit. En Frank uit Assenede zegt dat het een flauw afkooksel is. Shit dus. Je hoort hem morgen voormiddag voor een voorlaatste keer bij Evi. En Bart-Jan mag in de namiddag dan de knoop doorhakken in de

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Stop!
2: En de ochtend beginnen met honderden bedienden die hun job verliezen. En dat bij Dieteren Niels Slechthuis.
3: Goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
3: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij. Onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden. En dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
2: En misschien heb jij het al nodig om in en uit te ademen en je hoofd leeg te maken. Wel, Prospa die gaat ons helpen. Dit is Free Your Mind. Goedemorgen.

Als je de track nog niet gehoord hebt en je ziet dan gewoon staan Prospa met Free Your Mind, dan denk je van, gaan die met een beetje meditatiemuziek komen? Nee, zo klinkt het helemaal niet. En gelukkig, alleen niks tegen meditatiemuziek, maar we weten allemaal hoe dat klinkt en dat blijft ook de hele tijd hetzelfde. Het is donderdagochtend, hele goede morgen. Welkom in Niet Zwanzen, maar Dansen. Af en toe ook met een wist je datje om de dag te beginnen. Maar het wist je datje van vandaag zou ik toch over deze Silver willen hebben. Want in 2008 maakten ze het themalied voor de Olympische Spelen. Dit is Turn the Tide.

0: Magnetic van de Bausa. Je weet dat wij elke ochtend beginnen met de zwans van de dag. Zit je misschien al op te wachten? En het leuke is dat je ook altijd zelf een zwans van de dag mag doorsturen. Ik wil dat ook even gezegd hebben, want vandaag zal je misschien het gevoel hebben van ja, dat gaat hij zelf gevonden hebben. Nee, komt van Davy de zwans van de dag. En ja, volgens mij is dit een beetje wat heel veel leerkrachten gaan denken als ze dan 's avonds eindelijk thuiskomen.
1: Voor mij hoeft het dus niet, hè.
2: Ik ben daar wel een uur mee bezig geweest, hè, Paul?
1: Ik ook. Een vol lesuur? Hè? Op het einde van de les weten de meester al niet meer wat ik in het begin gezegd heb.
2: Oh, kom, geeft u bord.
1: Hun broek verslijten, dat is het enige wat ze doen in de klas.
2: Goed eten, hè, Billy? Je hebt het nodig. Je moet zeggen als ik moet stoppen.
1: Och, dan mogen ze voor mij allemaal. Stoppen met school. Ze leren toch niks.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja.
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
13: Oh! Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma.
16: Maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en... maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Krevel.
21: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
20: Krevel, leef beter.
22: Top!
23: We make you move.
22: Niet zwanzen, maar dansen. DJ W.

donderdagvoormiddag met deze Calvin Harris en Disciples. How deep is your love? En we gooien ze ook in de mix. En gisteren hadden we nog ABBA, weet je het nog? Met Voulez-vous.

0: niet zwansen, maar dansen. Af en toe komen ook sollicitaties binnen.
1: Goed bezig, goed bezig. De DJ doet de donderdag daveren.
0: Doen we samen, jij en ik, niet zwansen, maar dansen tussen 11 en 1. En deze mag ook nog eens Jugal en

Ja, ik had die Jamaican Bam Bam al aangekondigd. Ja, het was DJ W die tegen mij zei, ik ga hem zo meteen spelen. Maar komt er nog aan. Foutje van mij. Ik zal het nooit meer doen.

Waanzinnig snel gaat het in Niets Wansen Maar Dansen. Wat hebben we allemaal gespeeld? Calvin Harris and Disciples. How Deep Is Your Love? ABBA en Gimme Gimme Gimme. Timbaland en Nelly Furtado met Give It To Me. En Jonas Blue met Malif, The Edge Of Desire. Jugal ook met Salto en Jamaican Bam Bam. En Junior Jack met Stupid Disco.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: zwingen de stad.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko?
4: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Mediamarkt.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promokoken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dagelijks zie je wel verhalen opduiken op sociale media van mensen die zich niet zo goed in hun vel voelen. En kijk, we kunnen veel dingen oplossen, niet alles, maar we kunnen wel een beetje helpen.
1: Top check-in.
0: Want een goede vakantie, dat kan een mens toch ook een beetje ontspannen. En dat kan je misschien aanzetten om nieuwe keuzes te maken in je leven. Wel, wij gaan helpen met Top Check-In. Vanaf volgende week gaan wij €2.500 reisbudget weggeven. Het enige wat jij moet doen is volgende week luisteren. Dan ga je ook je boardingpass kunnen bemachtigen. En eens je die boardingpass hebt, dan moet je gewoon wachten. Dat is eigenlijk het enige.
2: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching.

0: Dieter Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: We make you move.
5: Top! Niet zwanzen, maar dansen.
6: Oh, zwoel momentje in Niet zwanzen, maar dansen. We gaan onze beste moves mogen bovenhalen.

0: A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacarlo.
1: Zondag en maandag zijn twee dagen die je mag aanstippen. 25, 26, misschien 27 graden. En je voelt het ook al een beetje in die Swans My Dansen. En wat als Beyoncé nu eens zou beginnen?

0: app welke remix we aan het spelen zijn. Een aantal minuten geleden nog van Oliver Heldens en Gecko. Wel, dat was de Dennis Cartier Bassline Vocal Reboot. Zo weet je het helemaal. En dan deze van Cyril en Still Into You.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top!
0: De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de meetplaatsen bekeken. En komt met nieuws. Nieuws, vertel eens.
4: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
5: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
4: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaert van de Socialistische Vakbond.
6: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten.
4: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
7: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
4: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bissiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bissiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
0: En als jij op dit ogenblik denkt...
9: Oh, ik verveel me zo.
0: Het komt allemaal goed. Welkom

Swedish House Mafia met Licky Lee. Happiness is so sad. 7 minuten over 12 geworden op deze donderdagmiddag. Dit zou het moment kunnen zijn dat jij een bekentenis doet. Want we mogen zeggen dat de zomer is afgelopen. Allee, de zomervakantie. We mogen niet te snel zijn, want er komen nog een aantal mooie dagen aan. Maar misschien heb jij het afgelopen zomer meegemaakt. Een vakantieliefje. Is er een bekentenis dat je wil doen? Het zou... Allee, je moet wel... Ik vind wel, de maatstaf is dat je met de persoon handje in handje gelopen hebt. Dat is de maatstaf. Of jij dus deze zomer een vakantieliefje hebt gehad of niet. Het moet dan ook al gedaan zijn. Want ja, een vakantieliefje, dat is niet voor eeuwig. Tenzij nu iemand met een verhaal gaat komen... Enfin. Volgens mij heeft Calvin Harris dat ook meegemaakt.

0: Calvin Harris, When I Met You in the Summer. En dan ook nog We Are Young, Taylor Swift met The Fate of Ophelia. En dan de dame die heeft aangekondigd dat ze gaat verdwijnen en even op het gemakje gaat bekomen van wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ariana Grande en Break Free. En deze Route 94 en Jess Glynn met My Love. De middag van Top, niet zwansen maar dansen, zo dadelijk met Ellie Oaks.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf, gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
18: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
19: Met Eurostar, together we go further.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

We waren in een potteke Save My Love. Kygo. En Khalid, dat was Save My Love, dus samen met Griffin. Ik moet een kleine bekentenis doen. Het is een aantal weken geleden. Ik presenteer ook het andere programma, de Global Dance Chart. Mensen mogen dat weten. En ik had een van de nieuwe in de lijst toen. En ik heb per ongeluk Silva Bumba gezegd. Maar het is voor alle duidelijkheid Silva Pampa. En die mag ik nog eens spelen. Wat een geweldige track.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Mijn zoon.

0: Maar met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
2: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heeland aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heeland.be. Info en voorwaarden op Heeland. Helemaal welzijn.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: zotte geluiden in de aanbieding deze middag. En ik beloof je, de komende 5 minuten, de zotste minuten van vandaag. Of ik zal zelfs zeggen, van deze week.
1: Bewegen, mannetjes, bewegen! Allee, bougez, bougez, bougez!

0: Volgens mij denkt de baas op dit ogenblik...
1: Heb ik hier ergens een vergadering gemist?
0: Het is DJ W al helemaal in weekendstemming. Het is ook al donderdagmiddag, dus...

Wat hebben we nu eigenlijk allemaal gespeeld? Wel, het begon met The Root en Sandstorm. Dan Mwaki en Florida met Ride Round. En ook een stukje die Oasis erin. En dan deze van Brennan Hart en de Wildstylers met Lose My Mind. Niet zwansen, maar dansen. Zometeen met Will.i.am.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Zit jij nieuw?
5: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
6: Terug naar school of naar het werk? Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

0: Gisteren in Niet Zwansen Maar Dansen hadden we nog Hathaway met What Is Love. En nu weten we het eindelijk. Will.i.am en Eva Simons met This Is Love. Ah, mooi toch?
1: Dit is de top tune of the week.
2: Marshmello en Cameron Withcombe. Hallo.
1: We make you move.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Spris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur en het grondwater blijft een probleem. Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart de Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
5: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
3: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
6: Ik vraag me dan af, zou Bart de Wever in zijn reisapotheek dan Imodium mee hebben? Want als je naar India gaat, is dat wel een beetje nodig naar schijnt. R0 Brusselse buitering aanschuiven tussen Grimbergen en Jette. Je verliest er 20 minuten.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bart-Jan de Prateren.
6: Jij en ik werken samen op donderdag. Jonas Blue en Martin Solveig zijn 4 helpende handen. Welkom

0: Voor we verder gaan op deze donderdagnamiddag, eerst even iets uit de wereld helpen. Een misverstand is het eigenlijk een beetje, want...
1: Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: Nee, dat is niet waar.
2: Look at me.

Ook morgen namiddag zullen ze aanbellen om in de Top Hit 40 te staan. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. Age met Ring My Bell. En je weet het, anders klop je als de bel het niet doet. Dat hoorde je er net nog wel even. Zometeen in de spinback terug naar de eerste week van september 2020 met twee hits. En jij mag er eentje uitkiezen.

Vandaag in de Spinback terug naar de eerste week van september 2020. Het was wereldwijd de warmste septembermaand ooit gemeten. In België was het ook heel droog en een heel zonnige maand. Ik kan er alleen maar op hopen voor deze maand. Maar het zal niet zo goed zijn als in 2020, denk ik. En in diezelfde septembermaand van 2020 waren er in België versoepelingen in verband met de coronamaatregelen. We mochten weer een beetje buiten. Mondmasker moest niet overal meer. En het was toch een verademing nadat we een paar maanden behoorlijk hadden afgezien. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. In de hitlijsten in september 2020 dansten we dit. Ik heb het nooit gekund, maar ik keek er wel graag naar. Het dansje bij Master KG en Jerusalema. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je nu A via de Topradio BE-app. Je kan ook voor dit kiezen. Ook Joel Corey scoorde toen met Head and Heart. Dit is B, A voor Master KG, B voor Joel Corey met Head and Heart. We beginnen met de meeste stemmen, draaien we hier binnen dit en 10 minuten.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrast.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel, leef beter.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
17: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Spinback. In de Spinback vandaag, 6 jaar terug in de tijd, naar de eerste week van september 2020. In de hitlijsten toen Master KG met Jerusalema, maar ook Helen Hart scoorde van Joel Corey. Je kon kiezen tussen die twee en degene met de meeste stemmen beloofde ik te draaien. Het is wel duidelijk hoor, iedereen houdt nog altijd van dit speciale liedje. Want zo omschrijf ik het wel. Vooral die ish, vind ik raar. Ish, dat is het hele liedje door. 68% van de stemmen, en daardoor

0: Dat is mijn favorietje van het moment, hoor. Zonder twijfel. Peggy Goo en Woman. Eens kijken wat hij morgen doet in de Top Hit 40. Jij hebt een agenda. Hopelijk staat die niet te vol en vooral volgende week niet. Want wij gaan daar samen straks iets inschrijven in die waarschijnlijk digitale agenda. Of schrijf jij dat nog op in zo'n boekje? Dat zou ook kunnen. Sommige mensen doen dat. Ik vertel jou zo meteen wat daar maandag moet instaan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans.
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja.
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja. Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
7: Ja.
6: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
8: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
12: Carrefour. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Check-in.
1: Maandag is het zover. Vanaf maandag kan je je inchecken in onze check-in-wedstrijd voor €2.500 aan reisbudget. Dat is echt wel de moeite. Daar kan je een behoorlijke reis mee maken binnen Europa of daarbuiten. Daar ben je helemaal vrij in. Dat mag je zelf kiezen en zelf beslissen. Dus ik stel voor dat we dat even samen in de agenda zetten. Bij mij is dat digitaal. Bij mij zit dat in mijn smartphone. Dus maandag zijn we 7 september. Dus ik zou daar intikken via de top-app... registreren. Dus via de top-app registreren. Maandag. Als je je registreert, maak je kans. Hoe het verdere spelverloop volgt, dat leggen we jou maandag uit.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
9: Tickets. Highlightfestival.com.

Beste vrienden, er is hoop. En hoop doet leven, dat weet jij ook. Er is hoop dat Johnny Depp nog eens voor de zesde keer Jack Sparrow gaat spelen in natuurlijk die iconische Pirates of the Caribbean. Disney is ermee aan het praten. Disney is het productiehuis van die films. En je weet, Johnny Depp heeft het niet makkelijk gehad. Afgelopen jaren heel veel privéproblemen met zijn ex. En hij werd ook van alles verweten. En dat heeft hij toch een beetje binnengepakt en heeft hij moeten van bekomen. Maar hij zou terug klaar zijn voor een grote rol in Hollywood. En dat zou wel eens voor de nieuwe Pirates of the Caribbean film kunnen zijn. Ik kijk er wel naar uit. Dat zijn goede films. United Nations komt eraan. Naar Reggie en Milo Meskis. I don't want

Ik had het net nog over de terugkeer van Johnny Depp op het grote scherm. Ik geef zo meteen 2 filmtickets weg. Rond 2:15 is dat in Raad de Plaat, een leuk spelletje waar ik jou ook toe uitnodig om even mee te spelen. We doen dat zo meteen.

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2:00 in het station Brussel-Zuid, deden ze een opvallende ontdekking. Niels, jij weet meer.
5: Goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
6: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
5: Er loopt een onderzoek. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel Latree.
7: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
5: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in één keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bart-Jan de Prateren.
4: Dua Lipa is getrouwd, hopelijk niet blind. En ik hoop ook voor haar dat het deze dagen een beetje physical kan. Hier is ze nog eens.

nodig om mee te spelen voor die twee filmtickets in Raad de Plaat zometeen. Ik laat zometeen een stukje horen en ik vraag jou wie het is. Alleen hoor jij niet alle instrumenten. En nu de gasten uit de bouw. Pure Polyester. Stand Back.

0: Raad de plaat.
1: Alright, we gaan spelen. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis. Kan je gaan kijken naar Spider-Man of The Odyssey of Toy Story 5. Het laatste niet. Het laatste ga ik niet doen, maar die andere 2 zou ik nog wel eens willen zien. Ik heb een opgave. Zijnde een grote danshit waar je in dit geval eigenlijk alleen maar de keyboards hoort. Geen zang, geen beat en toch extreem herkenbaar. Ik vraag jou de titel en artiest door te sturen. Computer pikt er zo meteen een winnaar uit. Maar wees toch vrij snel. Spits je oren. Wie is dit? En het klinkt zo bekend in de oren, maar meer krijg je niet. Dat moet wel lukken, denk ik. Titel en artiest voor 2 filmtickets bij Kinepolis.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die een borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
15: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

0: Ik laat nog even de opgave horen voor mocht je het gemist hebben. Ik vroeg jou de titel en artiest van dit liedje, waarbij je eigenlijk alleen maar de keyboard hoort en niet de bas bijvoorbeeld. Dat maakt het altijd een beetje moeilijker. Maar extreem herkenbaar natuurlijk, al waren er toch wel wat foute antwoorden. Martijn stuurde Avicii, dat is het niet. En ook Animals van Martin Garrix kwam binnen dankzij Dirk. En nog wel een paar die dachten dat het Martin Garrix was. Dat is het allemaal niet. Glenn uit Oostende, wie was het wel?
1: Dimitri Vegas, Mogai en Like Mike met Mehmet.
0: Ik denk het wel. Ja hoor. Maar het feit is dat heel veel van die liedjes uit die periode, want dit is toch ook alweer een paar jaar oud, op elkaar lijken. Dus ik snap die verwarring wel, maar je had hem meteen goed. Dus je krijgt van mij twee filmtickets, beste Glenn. Met wie ga je naar de bioscoop?
1: Met mijn nicht.
0: Waar heeft ze dat aan verdiend?
1: Ze wou in zijn horrorfilm met haar onkel gaan zien en ik wil haar dat plezier geven.
0: Ja, heel goed. Leuk idee. Geniet ervan. Fijne middag. Dag Glenn.
1: Dank u wel. Ja.

0: Morgen nieuwe kansen in Raad de Plaat. Ook weer twee filmtickets bij Kinepolis. Is altijd leuk om te winnen. Zeker op een regenachtige dag. Is naar de film, is altijd leuk. Buddy Talk, Dimitri Vegas en Like Mike was het juiste antwoord. Zometeen bij Top Superman Lovers nog eens met Starlight en Armand van Helden met You Don't Know Me. Op de weg één probleem, R0, Brusselse buitering is dat. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem. Die verliest een half uur.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
1: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
1: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Morgen namiddag tussen 1 en 4 presenteer ik jou de Top Hit 40. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. En daarin gaat Calvin Harris onder andere vertellen hoe hij omgaat met nieuwe muziek. Want artiesten hebben de drang, als ze iets nieuws maken, om dat ook meteen uit te brengen. En dat kan natuurlijk niet altijd. Soms moeten ze dat opsparen en dat soort dingen. Hij vertelt er morgen over.
1: Okay, party people in the house.
0: Zijn jullie klaar voor Armand van Helden? En zometeen ook die Calvin Harris met Satisfy. Eerst, You Don't Know Me.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
10: Tickets. Highlightfestival.com.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Zit jij nieuw?
13: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
14: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabana 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabana 67.be.

Het festivalseizoen is bijna afgelopen en Test aan Koop maakt dan zo'n beetje een round-up. Zij zouden toch heel graag hebben dat je binnenkort terug op elk festival gewoon met euro's kan betalen. En ik moet zeggen, ik snap dat ook wel. Het is ook allemaal een beetje ontstaan, denk ik, uit een soort van marketingverhaal. Bij Tomorrowland bijvoorbeeld was het dan, ja, we gaan pearls als betaalmiddel uitvinden. Dat is leuk, dat klinkt leuk. Aan de andere kant weet je dat daar ook een hele marketingmachine achter zit die erover nadenkt en dat dat vooral voor hen interessant is, omdat er dan een soort van restwaarde is. Niet iedereen vraagt dat terug. Ook dat is een heel proces om dat te gaan doen. Test aan Koop gaat het nu aanklagen bij de economische inspectie en vraagt dat eigenlijk om dat toch weer in te voeren. Gewoon met euro's te kunnen betalen op elk festival. Ik denk dat de klepel daarvoor net iets te veel is doorgeslagen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur en Niels zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Niels, goedemiddag.
6: Een goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
7: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
6: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan €3 op bestellingen onder de €150. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
5: 3 lange files, R1 richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, een kwartier erbij. Ook op de Brusselse buitenring gaat het trager tussen Wezenbeek Oppem en Zaventem, 15 minuten. En ook richting Zuid-Noord op de R22 is dat in Brussel tussen de boulevard La Woluwe en de Woluwelaan mag je een kwartier bijrekenen.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2500 reisbudget. Bart-Jan de Prater.
5: Een goed gezelschap met Eva Max zometeen, maar ook Sonique. Ik begin met Thomas Gray dit uur. Dit is Rumours.

9 over 3 voor iedereen die alweer een beetje honger heeft. En ik weet dat er wel een aantal zijn onder jullie. Straks Nelly Furtado met Man Eater. Er is altijd wel wat eten aan. En zometeen in een vergeet mij beatje ook een hele leuke song. Het gaat over een song van Pras Michel, die ook nog bij Black Eyed Peas heeft gezeten. Een song waar je al lang niet meer van gehoord hebt, denk ik. Eerst Eva Max.

0: Voor wie alweer een hongertje heeft, ik heb goed en ik heb slecht nieuws.
1: Hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op.
0: Dat is het slechte nieuws en misschien doe ik jou wel zin krijgen in chocolade op die manier. Dat is niet echt lief van mij, maar het alternatief is misschien nog beter. Of toch volgens Nelly.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you
1: move. Ka-ching, bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together, we go further.
9: Ideetip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op ikea.be.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
14: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Vergeet mij Bietje.
1: Vandaag een Vergeet mij Bietje, een song waarvan ik overtuigd ben dat het lang geleden is dat jij hem nog eens hebt gehoord. Uit 1998 van Pras Michel, het heet Ghetto Superstar. Hij was eigenlijk deel van de Fugees en die ken nog wel van Killing Me.

0: Morgen een nieuw Vergeet Mijn Bietje, een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij het nog eens hebt gehoord. Pras Michel en Ghetto Superstar. 4 op de 10 chauffeurs zegt grote steden te mijden. Wat daar de voornaamste redenen voor zijn, die geef ik jou zo meteen even mee. Op de weg gaat het traag. Dat is vooral op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 22 minuten.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Go Yellow!

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter.

speciaal is in een groot stad komt, dan heb je het ongetwijfeld ook al gezien dat er behoorlijk wat leegstand is her en der. Ik heb het dan vooral over winkels die geen nieuwe huurder vinden, waar geen nieuwe dingen verkocht worden. Die staan dan leeg, dat ziet er vaak ook niet uit. Maar als je dan leest bijvoorbeeld dat 4 op de 10 chauffeurs zegt grote steden te mijden en dan vooral wegens parkeerfrustratie, dan snap je het wel. Het gaat dan voornamelijk bijvoorbeeld over te weinig parkeerplaatsen, hoge tarieven, ingewikkelde betaalautomaten en autoluwe zones en moeilijk bij parkeergarages geraken. Ik denk dat we daar toch dringend eens iets gaan moeten aan doen, want anders gaat dat niet goed komen met sommige steden, denk ik. Ik moet zeggen, het was lang geleden dat ik zelf nog eens een boete heb gehad, maar deze zomer was het nog eens prijs in Blankenbergen, ook op zoek naar een parkeerplaats en dan niet goed opletten. Het is automatisch mijn schuld, dat weet ik. Een autoluwe zone binnenrijden in het centrum en een gasboete krijgen, want een ANPR-camera had mij dan gezien, kijk.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentsehefdrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Zometeen na 4 uur bij Top Bram en Thibaut, ook wel onze dealers genoemd. Bram en Thibaut die dealen in brandstof. Het is nu al zo erg dat het opgelopen is tot €300. Met andere woorden, de quiz die ze spelen vol een bak is nog altijd niet tot een goed einde gebracht. Dus komt daar telkens een bedrag bij. Vandaag wordt er gespeeld voor €300 brandstof. En ik kan je zeggen, die staat sinds vandaag een stukje duurder dan gisteren. Doe je voordeel mee. Robin Schulz, Alesso komt eraan eerst.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top.
2: Het is 4 uur geworden. Het is tijd voor de Top Headlines met Bart. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de 2e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd 3e. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
2: Eén plek waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Bram en Thibo.
2: Geluk is vergankelijk, vraag dat maar aan de Swedish House Mafia, want hun nieuwe track gaat erover. Dus van elk moment lekker genieten. Dat gaan we doen, hè.
4: Top!

0: Happiness is so sad. En je voelt aan alles, er is over nagedacht. De melancholie zit zo goed in die nieuwe plaat van de Swedish House Mafia. Ik ben fan, was het al opgevallen?
1: Bram en Thibo.
0: Donderdag 3 september is het vandaag. Er zit €300 in onze volle bak om jouw tank, jouw auto mee vol te gooien. Ik hoop dat we die straks later in de uitzending kunnen weggeven. En ik vraag mij ook af hoe het zit met die ontgroeningsopdracht voor Thibo. Ik heb die maandag gegeven aan jou.
2: Ja, klopt. Hè. Ik moest op zoek naar iemand die voor het eerst voor de klas stond deze week. En zoals zo vaak heb ik me een klein beetje mispakt aan de deadline.
3: Ja, want die
2: was vandaag.
3: Jou.
2: Want die was vandaag natuurlijk. Maar kijk, ik heb niet opgegeven en ik denk dat het allemaal in orde gaat komen.
0: Ja, oké. Handen voor één keer niet in de zakken laten zitten en handen uit de mouw zoeken.
2: Ja,
0: ik ben benieuwd. Benieuwd is wie er zo meteen in de uitzending komt. De meest gegoogelde woorden van de dag, die komen er eerst nog aan. En we hebben ook muziek. Rihanna zo meteen. Dit is Sigala.

0: Wat zijn vandaag de meest gezochte woorden via Google?
1: Vandaag om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Johnny Depp. Want Captain Jack Sparrow die komt misschien terug. In 2022 heeft hij heel Hollywood. Heeft dan Johnny Depp een beetje aan de kant gezet door zijn proces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. En toen liet Johnny Depp zelf ook weten dat hij nog voor geen miljoen alpacas zou terugkeren in de rol van Captain Jack Sparrow.
2: Heftige uitspraak.
0: Het is nu zo dat vandaag Disney hem 214 miljoen euro heeft aangeboden en de onderhandelingen zouden terug zijn begonnen voor een 6e film. Daar komt het op neer.
2: Dat verandert blijkbaar de zaak dan opeens wel. Hoe zeggen ze dat? Voor geld danst de alpaca.
1: En om
0: 11 uur
1: werd gezocht naar
0: pakjestaks.
2: Over die pakjestaks. Ondertussen heeft die tax op goedkope pakjes uit China al heel wat geld opgeleverd. In België 223 miljoen euro. In België alleen, dat is toch waanzinnig veel op amper 7 weken tijd. Het mist dus blijkbaar zijn doel niet. Er zijn minder pakjes die uit China naar ons komen. En als die al komen, dan leveren die ook nog eens geld op. Want je betaalt dus 3 euro tax per pakje sinds kort.
0: Bij ons thuis is daar toch nog heel weinig van te merken, moet ik zeggen. Want elke week ontvangen wij wel een Shein, of wat is het, Temu-pakje of zo. Dus ik denk niet dat mijn vriendin het door heeft dat ze de 3 euro betaalt voor zo'n pakje.
2: Nog altijd even impulsieve aankopen.
0: Ja, het is wel zo, denk ik, dat haar pakjes worden wel groter en groter. Dus misschien heeft ze door dat ze meer moet bestellen om minder taxen of zo te betalen. Ik weet niet, dat ze dan minder tax moet betalen.
2: Dus er wordt geen zakje, zeg maar iets, elastiekjes besteld of zo. Die dan helemaal vanuit China moet overkomen.
0: Dus een volle zak vol kledij.
2: De Belgische schatkist.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Nog even over die pakjes straks waar we het net over hadden. Er komen heel veel reacties over binnen.
1: Top. Bram en Thibo.
0: Je betaalt voor de duidelijkheid geen 3 euro per pakje dat je bestelt uit Aziatische landen, zoals China bijvoorbeeld. Maar wel per productcategorie, ja. Zodat we dat toch even juist zeggen. Dus als je bijvoorbeeld een broek koopt en een rugzak in hetzelfde pakje dan betaal je daar 2 keer 3 euro extra op.
2: Klopt.
0: Gregory liet daarover weten, dat loopt heel snel op, mannen. Ik had 10 artikelen gekocht, was 25 euro. En er kwam daarop bovenop nog eens 27 euro, dus let daar wel mee op.
3: Ja, en Erwin heeft eigenlijk de oplossing, want die stuurt nog, als ik me niet vergis, moet je vanaf 150 euro geen tax meer betalen. En dat klopt ook, dat hebben we ook opgezocht.
2: Ja, hallo.
3: Dus je moet eigenlijk gewoon bestellen voor 150 euro. Het is opgelost, toch?
0: Oké, dikke pre zal die hebben.
3: Ik denk het ook, de Erwin.
0: Die gaat ervoor.
1: Top check-in.
0: Zeg, volgende week maak je bij ons kans om op vakantie te vertrekken. Dankzij Top dus, want we geven 2500 euro weg om te reizen. Je mag dat dan vrij kiezen waar je naartoe gaat. Super fijn. Top luisteren volgende week betekent dus misschien wel dat jij je koffers mag pakken.
3: Ja, mooie prijs. En over koffers pakken gesproken. Je hebt zo van die mensen die hun kleren opvouwen of oprollen. En ik vraag mij af, Bram, welke van de twee ben je eigenlijk?
0: Eigenlijk doe ik het allebei.
3: Oké, okay, ja, de twee nu.
0: T-shirts en zo, die vouw ik op en gooi ik dan in de valies. Ja. Maar zo handdoeken, die rol ik wel op.
3: Handdoeken rol je op. Ah, wel, ik ga je ze een tip geven. Het is blijkbaar beter om op te rollen. Het zou minder plaats nemen. En het is ook heel belangrijk voor de kreukjes in je kledij. Dus als je het doet, je doet het eigenlijk verkeerd.
0: Ja, je moet het omgekeerd doen.
3: Ja, je moet het eigenlijk omgekeerd doen.
0: Alles oprollen, zeg je dan, als het effectief minder
3: plaats. Alles oprollen en als je toch één van de twee kiest, dan zou je beter je t-shirts en shorten en zo oprollen. Want ja, een handdoek mag gekreukt zijn, denk ik dan toch.
0: Oké. Okay. Dus de volgende keer alles oprollen en rolletjes in de valies om plaats te besparen.
3: Voilà.
0: Neem het mee als jij volgende week je koffers mag pakken. En als jij die 2500 euro wint, dankzij Topcheck-in.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: makes me. De Topradio BE-app heb je nodig.
1: De Beat Blender.
0: Want jij bepaalt ook vandaag welke tracker in de Beat Blender wordt gestopt. Ik heb iets meegebracht en je gaat sowieso kennen. Ja, leuk. Denken van ja, ja, leuk, leuk. Let me hold you. Hi. Girl, caress my body. Keuze 1 vandaag is Kevin Little en Turn Me On.
2: Geef toe, je kunt er niet op blijven stilstaan.
0: Ik heb
2: u net betrapt.
0: Het is al echt een goede schep. Ik heb ook eentje meegebracht vandaag. Het is eentje van Roxette, Fading Like a Flower.
2: Guilty pleasure.
0: Dat is een kantje dat ik nog niet ken van jou.
2: Nee, maar dat is echt mijn guilty pleasure. Roxette, jongens. Wauw. Okay.
0: Keuze 2 dus, Roxette, Fading Like a Flower. Welke gaan wij verbouwen in de Beat Blender? Mag je dus nu laten weten. 1 voor Kevin Little, Turn Me On. En 2 insturen voor Roxette en Fading Like a Flower.
2: Ondertussen 2 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 26 minuten bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En tot slot op de Brusselse Buitenring, daar ben je een kwartier kwijt tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vlagvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlagvoetbal.vlaanderen.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: druk op dit moment van de dag.
1: De Beat Blender.
0: Want de kleine mannen moeten van school gehaald worden, hè? Thibaut uit Zomergem, klopt toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Jij bent ook op weg naar school. Jij bent ook op weg naar school?
2: Nee, ik heb al gedaan met werken.
3: Oké. En het is dan vakantie voor jou of zo?
2: Nee, ouderschapsverlof heb ik mogen gaan halen.
3: Oké, zalig. Dat is leuk.
0: Kijk, we gaan je dag nog wat beter maken, want we hadden hier twee keuzes. Welke mogen wij in de Beat Blender stoppen? Keuze 1, Kevin Little, Turn Me On, ofwel deze. Ja, vraag mij ook niet waar deze heeft uitgehaald, die boom.
3: Hey, kom, hij is keigoed. Roxette, jongen.
0: Gitaren van Roxette, Fading Like a Flower. Welke mogen we verbouwen? Wat had jij ingestuurd?
2: De eerste natuurlijk, omdat het een goede dansplaat is. Hè.
0: Ja, vinden wij ook. En die kan nog wat extra beat gebruiken. Dus dat gaat goed van pas komen onderweg naar school. Toch?
2: Ja, zeker.
0: Kijk, ik ga hem in de blender stoppen. Gaan we samen ontdekken wat eruit komt.
2: Oké, super.
0: Zet hem luid, waar aan de schoolpoort. Maar misschien raampjes dicht houden, hè. Allee, wil niet dat je slechte naam krijgt in onze naam. Bye-bye.
1: De Beat Blender.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Thibaut gaat een beetje uit zijn pijp mogen komen. The Lucky One. De eerste korte week van het nieuwe schooljaar zit er al bijna op. En afgelopen maandag heb ik daarom een opdracht voor Thibaut verzonnen. Een soort van, ja, hoe zal ik het zeggen, ontgroeningsopdracht of zo?
1: Ja, daar kwam het op neer eigenlijk.
0: Ja, voor onze samenwerking. Hè. Ik bedoel, je mocht ook een keer iets bewijzen. Dit was de opdracht toen.
2: Vandaag zoeken we iemand die...
0: deze week voor het eerst lesgeeft. Dus voor de klas staat.
1: En ik...
0: dus dat is jouw opdracht.
1: Oké. Okay.
0: Ondertussen zijn we 3 dagen later en is het gelukt?
1: Het was veel moeilijker dan verwacht. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Dat wel, ik heb heel veel mensen zitten sturen, zitten proberen bellen, zitten doen. Maar dankzij natuurlijk onze lieve, lieve luisteraars is het mij toch gelukt.
0: Ja. Dus je hebt iemand?
1: Ja, ik heb iemand.
0: Oké, okay, goed, ik ben benieuwd.
2: Vandaag is de lucky one. The lucky one.
0: Oké, ja, gevonden.
1: En als het goed is, hangt hij nu aan de lijn. Steffen, oftewel meneer Marshall uit Don Bosco Halle, jij geeft daar houtbewerking. Hoe zijn die eerste dagen daar voor de klas geweest?
3: Vrij leuk eigenlijk. Veel informatie moeten meegeven aan de kinderen. Belangrijke punten.
0: Okay.
3: Ook natuurlijk het reglement van Don Bosco Halle.
0: Dat is belangrijk.
3: Ik doe er heel goed mee. Ja,
0: cool. Niet met hamers gooien tijdens les. Dat soort dingen heb je dan moeten uitleggen.
1: Ja, dat is belangrijk, hè? Dat is belangrijk natuurlijk.
0: Oké, okay, dus hoe lang? Dus 3 dagen geef je nu al les?
3: Ja, ik geef. Ja.
0: Heb jij al een bijnaam gekregen van je leerlingen, beste Steffen?
3: Ik heb nog geen bijnaam gekregen.
0: Nee. Voor zover je weet.
1: Nog niet hoor ik daar. Ja. Zeg, is er...
0: Ja, maar sorry. Ja. Leerkrachten met een grote neus noemen ze dan de neus. Ja, ja, ja, bedoel...
1: Dat heb je van de kampioenen, hè. Zeg, heb je daar al een... heb je daar al een momentje gehad waar je zo van dacht... Godverdikke zeg, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
3: Ja, vandaag, deze ochtend, moesten we met de collega's... theorie geven over bepaalde machines, want dat is ook natuurlijk heel belangrijk. En ja, beginnen uitleggen met handen en voeten. En er waren dan toch een paar leerlingen dat het totaal niet begrepen. En dan dacht ik ook even van, ja, dat gaat even duren. En wat ben ik begonnen?
1: Ja, ja, maar dat gaat er nog veel mee maken.
0: Stalen zenuwen en heel veel geduld moet je hebben voor het onderwijs. Hè. Maar gewoon volhouden, dat heb je nodig. Zowel die mier heeft je nodig.
3: Ja.
0: Is het jouw droomjob, kan je dat nu al zeggen? Heb je een nieuwe roeping gevonden?
1: Ja,
3: toch wel. Ik heb ervaring opgedaan op andere bedrijven ook natuurlijk. Maar ik viel mijn voldoening daar niet uit. En bij school heb ik dat wel.
0: Ah, maar kijk, hoe mooi. En als het even tegen zit, kan je denken nog een dikke maand en het is opnieuw vakantie.
1: Voilà, het is dat.
3: Ja, klopt.
0: Allee, merci om Thibaut ter hulp te schieten.
1: Merci,
0: hè?
1: Steffen.
3: Merci.

0: laten we het een beetje stiller maken voor wat komt.
1: Oh.
0: Oké, okay, ik doe mee. De file rave.
2: Ah ja, die komt eraan, hè.
0: Ja, dat gaat altijd wel redelijk heavy zijn, dus even nog zo.

0: Krevel.
1: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel, leef beter.
2: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Dit is Top!
4: Het is 5 uur bij Top, het is tijd voor de Top Headlines met Bart. Dag Bart, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Amberger van de federale politie.
6: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
5: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
7: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
5: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeer gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor 1 seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeer legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeer won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
4: 3 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring 22 minuten erbij tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar ben je 21 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot 20 minuten aanschuiven op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem-Industrie. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 20 minuten.
8: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Bram en Thibaut.
4: Met dit uur nieuws over Lost Frequencies. En we gaan ook file raven. En nu eerst Skygo, Take Me Back. Goedemiddag.

0: De file rave.
1: Deze week hebben we zo niet echt de ellenlange vertragingen gehad die je misschien wel zou verwachten tijdens een eerste septemberweek.
2: Nee, klopt. Het was heel rustig op de baan, maar we hebben vandaag toch wel 3 files gevonden die langer zijn dan 20 minuten. We gaan file raven voor de Brusselse buitenring, voor de Antwerpse ring richting Nederland. En ik heb mijn best gedaan, want de A201 richting Zaventem, ja, die hebben we ook meegedaan.
1: Daar is vanaf de NAVO-tunnel.
2: Ja, vanaf daar. Okay, vanaf die is er ook bij vandaag.
1: Godzijdank, daar ook 20 minuten vertraging. Ja. Want elke file dus van 20 minuten of langer is goed voor 1 minuut file rave. Komen we dus vandaag uit bij 3 minuten file rave. Let's go!
0: Come on. De file rave. Vaststaan is losgaan.
1: Onze file rave DJ Sef Santé is er klaar voor.

0: hebben de Brusselse buitenring al bediend met een minuutje file rave. En ook de Antwerpse ring richting Nederland. Welke weg moet nog aan bod komen?
1: Nu zit de A201 richting Zaventem.
0: Let's go, laatste minuut file rave.
2: De file rave.

0: file raven voor al die vertragingen op die kleinere wegen, want die zijn er natuurlijk ook. Die mogen we niet vergeten. Seb van Tegen,
1: goed gedaan.
0: Mooi. Dat hadden we nodig om er weer tegen te kunnen. He, zalig toch. Volgende week zijn we terug met opnieuw elke dag een file rave rond 5 over 5 hier bij Top. Wie weet, wat geeft dat dan?

0: Dit is Coldplay op zijn best, Higher Power.
1: Straks bij Bram en Tibo.
0: Een nieuw spel, volle bak. Er zit ondertussen 300 euro in onze volle bak. Kan jij dus meegaan tanken bij Esso. Ik ben benieuwd of die vandaag gaat gewonnen worden, die pot van 300 euro. En we willen het zo graag,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, heel graag. Ik ben al heel de week, elke dag, al mijn vragen aan het afvuren op de collega's hier op de vloer. Ik ben denk ik een beetje een stalker aan het worden ook tegenwoordig.
0: Maar we willen gewoon dat het haalbaar is.
2: Ja, het
0: dus
2: moet haalbaar zijn.
0: Je test het echt met iedereen die hier binnenkomt.
2: En ik heb vandaag met iedereen opnieuw getest. En ik heb heel goed nieuws. Want iedereen die het getest heeft, was altijd juist.
0: Dus iedereen had 5 op 5
2: binnen
0: de 30 seconden.
2: Dus het moet gewoon gebeuren vandaag, denk ik. Het gaat lukken. Ik voel het aan alles.
0: En tussen ons gezegd en gezwegen, niet iedereen is hier de meest snuggere.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is Fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Goedemorgen, is het al vrijdag en dan sta je hier bij Top opnieuw op met Brian en Louis met hun ochtendclub.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: Nieuwe muziek van Lost Frequencies, want morgen komt er een nieuwe single uit van Lost Frequencies en die hoor je dus voor het eerst in de ochtend van Top hier, dus in de ochtendclub bij Brian en Louis. Dan kom je te weten hoe die nieuwe single klinkt.
2: Maar Felix de Laat heeft blijkbaar ook nog iets anders op de planning staan, want naast nieuwe muziek gaat Lost Frequencies binnenkort ook vis serveren.
0: Vis serveren?
2: Ja, ja. Hij gaat samen met drie ondernemers het Brusselse visrestaurant Le Toucan sur Mer nieuw leven inblazen. De zaak ging failliet in juni, maar krijgt dus nu een comeback. En uiteraard kan dat bij Lost Frequencies niet zomaar een comeback worden natuurlijk. Er komt ook een muzikale toets aan te pas.
0: Oké, blijkbaar is dat een begrip in het Brusselse. Ik ben er nooit gaan eten in Le Toucan sur Mer. Jij bent van die kanten nooit geweest?
2: Ik ben van die kanten, maar nooit geweest. Dus ik ga wel eens gaan.
0: Ja. Over die muzikale toets gesproken, misschien komt er wel een remix van.
2: Oh. Ah, ik weet het niet, hè. Oh, dat zou goed zijn. Ja, dat ga ik zeker.
0: Lost Frequencies, je weet maar nooit. Dus tussen de oesters en de zeebaars, binnenkort in dat restaurant in Brussel, ook de beats van Lost Frequencies. Ik ben benieuwd. En voor de nieuwe track van Lost Frequencies, morgen dus zeker luisteren naar Top, want Brian en Louis gaan hem voor het eerst draaien in hun ochtendclub.

0: Get Up and Dance, de nieuwste van Madonna, hadden wij al een officiële oproep gedaan.
1: Volle bak!
0: Ik dacht het niet. Here we go.
2: Ja, het enige wat jij moet doen is dus in 30 seconden 5 Actua-vragen correct beantwoorden en dan win jij een volle bak. Als jij wil meedoen, dan moet je nu gewoon volle bak doorsturen via de Topradio BE-app. En dan zometeen bellen we je misschien wel op om mee te doen.
0: We spelen voor een volle bak brandstof van 300 euro, alstublieft. We zijn begonnen met 150 euro aan het begin van de week en ondertussen zit die pot al aan 300 euro. We hebben het spel uitgebreid getest vandaag en het verdict is, het is te doen. Dus jij kan het
2: ook. Het is echt
0: ook
2: de moeite, gewoon doen.
0: Berichtje vol een bak insturen via de Topradio B-app. En misschien tot straks.
2: Nog één plek waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een

0: Brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Medi-market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: vandaag met Laura uit Aalst. Dag Laura.
1: Hallo.
2: Hallo, dag Bram en Thibaut.
0: Jij werkt in de kinderopvang, dus dan denk ik dat jij wel wat stress aan kan als je zo voor 30 peuters tegelijk moet zorgen.
2: Dat is toch een andere stress.
0: Nog een andere stress. Maar je hebt nu toch geen stress om met ons te praten?
2: Jawel.
1: Ah, allee.
3: Allee, kom.
0: En we hebben je nog zo op je gemak proberen stellen.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat het wordt. We gaan vol een bak spelen. De inzet is 300 euro tankbudget. Jij wint hem als je de 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Weet je het antwoord niet, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord dan stopt het spel meteen.
2: Oké, super.
0: Jij geeft een go en dan ga ik de tankbeurt van 30 seconden beginnen. En dan ga ik duimen dat het goed komt.
1: Ik duim mee.
2: Go.
0: Hier gaan we.
1: Welk groot tennistoernooi is momenteel bezig in New York?
2: Pas.
1: Hoe heet de president van Oekraïne?
2: Zelensky.
1: Welke Nederlands sprookjespretpark investeert 20 miljoen euro voor een renovatie?
2: Disney.
0: Dat is niet juist.
1: Nee, dat is niet juist.
3: Oh, jammer. Goed.
0: Teken. Welk Nederlands sprookjespretpark? Had je dat gemist, dat het een Nederlands pretpark moest zijn? Wat ging je dan gezegd hebben met die info?
2: Fantasialand.
1: Ah ja,
0: het was de Efteling.
1: Dus niks aan te doen.
3: Niks aan te doen.
0: Goeie nieuws is wel dat er weer opnieuw 50 euro in onze pot komt. Ja, 350 euro, daar spelen we volgende week voor. Dankjewel.
2: Dag.
0: Bye bye. Dit is top. Het begint ferm op te lopen, hè. Volgende week nieuw spel vol een bak op maandag. 3

0: deze menu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er een beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
7: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september, Ieper, 4 stages. Meer dan 50 artiesten, met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Piet Hou.
9: Tickets, highlightfestival.com.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Zit jij nu?
12: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
13: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

0: Ik vind dit persoonlijk wel een speciaal momentje, Thibau, als ik eerlijk mag zijn. Want het is de laatste keer dat wij onze collega Wouter de Vries zullen meemaken.
1: Wat is dat dan?
0: Zien, ja, maar dat horen, zoals wij hem kennen.
2: Op dit moment. Want ja, er gaat iets gebeuren.
0: Morgen moet hij onder het mes. Ja, dat heeft hij net gezegd. Er gaat iets gebeuren. Maar hij wil nog niet vertellen wat.
1: Ja, ik moet zeggen, het is een soort groot onderhoud wat er gaat gebeuren. Er zal iets...
0: Botox, is het zover?
1: Nee. Er zal iets veranderen aan mij. Ik krijg iets nieuw. Oh. Het is ook iets dat enorm veel geld kost. En ik hoop dat ik ervan
0: tevreden
1: zal zijn.
0: Ja, jongens.
1: Ja.
2: Nu kost dat zo veel? Botox-spuitjes?
0: Botox valt nog mee, dus ik weet niet dat botox gaat zijn.
1: Van
0: dat zalmsperma zo.
1: Nee,
0: zoiets?
1: Dat is het ook niet, Bram. Nee, er wordt iets aan mij toegevoegd eigenlijk.
0: Oh, er wordt iets... extra haar.
1: Amai, dat klinkt hier heel raar. Hè.
0: De haarlijn wordt...
1: Is het iets...
0: Dan
1: zou ik een maand naar Turkije gaan of zo.
0: Maar er wordt iets toegevoegd, dat klinkt heel vies.
1: Er wordt iets toegevoegd, maar ook iets veranderd.
0: De luisteraars zijn al volop gokjes aan het insturen.
1: Ik hoop dat ik er morgen ben ook.
0: We gaan het morgen samen ontdekken dan. Ik ben heel benieuwd hoe jij hier morgen
1: heel duur
0: op de vloer gaat binnenkomen.
3: Ja, we gaan het Bram en Thibau.
0: Hij staat hier al bij ons in de studio zometeen. Dus Wouter de Vries in de Party Room vandaag op donderdag met iets nieuws.
1: Ja, dankjewel dat ik dat mag aankondigen. Dat is voor de eerste keer zometeen Party Room Primeur. En Party Room Primeur, dat is altijd voor een track die pas morgen zal uitkomen. Oh. En de slogan is dan ook van Party Room Primeur.
0: Wacht. Dus jij gaat een nieuwe track draaien die eigenlijk pas morgen officieel uitkomt.
1: Ja.
0: Die nog niemand heeft. En die ga je dus nu exclusief in Primeur draaien.
1: En ik denk ook niemand heeft gehoord.
0: Ah ja.
1: Hoe mooi.
0: En ook volledig draaien. Of gewoon een stukje?
1: Volledig draaien. Ik ga er zelfs iemand over bellen.
0: Is het legaal, ja?
2: Ja, mag dat eigenlijk?
1: Dat weet ik niet, maar dat trek ik mij ook niet aan. En de slogan is dan ook, heb je het ergens anders gehoord, dan mag jij de rest van het uur op jouw verzoek kiezen.
0: Oh! Dat moet leuk zijn.
1: Ja. Dat zijn schone woorden.
0: Dat zijn mooie woorden. Ja. Mooie belofte. Ja. Dus zometeen voor het eerst Party Room Primeur bij Wouter. Hij staat al klaar om eraan te beginnen. Zometeen dus de Party Room die zijn deuren opent.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Stop!
3: Voorlopig nog de oldschool Wouter op de radio. Morgen zal dat dus allemaal veranderen. Maar eerst de topheadlines. Hier is Bart. Hey Bart.
4: Een goeie avond. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
4: Er testen ook al een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4.600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
6: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel. Om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
4: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenhand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
3: Oh, dat is goed nieuws. Even kijken waar de vertragingen zijn. Dankjewel trouwens Bart. De binnenring van Brussel verliest je door een ongeval tussen Anderlecht Noord en Jet een 30 minuten. Ook nog in Brussel tussen de NAVO-tunnel en Diegem 20 minuten vertraging. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek en Diegem ook 20 minuten. Is ook zo op de E314 door een ongeval ter hoogte van Houthalen-Helchteren. Staat aan te schuiven vanaf Park Middellinden.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. De Vries.
3: Hopelijk heb je gedaan met werken. Ben je klaar voor deze afterwork? Een donderdag die al een klein beetje voelt als een vrijdag. Zometeen Slater. Starten met Jonas Blue uit Shock Desire. Top.

0: Slater. Enorm veel kan ik er niet over vertellen, behalve dat het een Amerikaanse zangeres is. De rest vraag je maar aan AI. Dat was Dance.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja. Ik ga hem voor je openmaken.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Straks voor de eerste keer Party Room primeur. Ik ga daarvoor bellen met de bekende producer Serge Ramakers. Als je het nu hoort donderen in Keulen. Wel, de Serge heeft ooit dit gemaakt. Ah ja, dat ken je toch, hè. Dat is voor zometeen Party Room primeur. Maar daarnaast ook nieuwe muziek van bij ons met Prins Emmanuel. Hij heeft een nieuwe track gelanceerd. En ook wat er vanaf nu verboden is op de dansvloer van een van de bekendste discotheken in New York. De beste afterwork van je radio. Zorgt weer voor dat pre-weekend gevoel. Er is de Party Room op top.

Onze Prins Emmanuel heeft nieuwe muziek gedropt. En ja, Prins Emmanuel is de meest muzikale prins. Ja, de enige muzikale prins, denk ik ook. Vanuit Laken, onder zijn naam Ventrix, maakt hij muziek. En we gaan eens luisteren naar nieuwe muziek die hij heeft gemaakt. Ja, dat is dit nummer. Hope heet het.

Ja, en meer krijgen we voorlopig niet. Maar ja, zotte dingen zeg. Het wordt daar een feestje in het Paleis van Laken met deze Vintrix music. Vind je dat ik hem eens moet uitnodigen binnenkort in de Party Room XL? Ja, dat zou toch wat zijn zeker. Vintrix hier. Stuur dan eventjes Emmanuel in onze Top Radio BE-app.

0: Wow, wat een retro-bommetje. Flesh and Bones, Rigor Mortis, I love you. Zometeen voor de eerste keer Party Room primeur. En die is vanavond weggelegd voor een nieuwe versie van Sex on the Beach.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost

0: Eentje om mee te zingen, mee te dansen als je in een zotte mood bent. Gaan we niet tegen. Maar vooral om van te genieten. Na een hele dag van werken. Afrojack en Hello Black en In My World. Maar ja, kijk, het is donderdagavond, morgen nog een dagje werken. En dan zitten we alweer in het weekend. Het wordt een weekend met beter weer om naar uit te kijken. In de wereld van de Party Room is er op donderdag vanaf nu iets nieuw. Iets vers, iets nieuw uitgevonden eigenlijk.
1: Party Room Primeur.
0: Serge Raamakers, bekende producer van onder andere Confetti, Sound of Sea, maar ook producer voor DJ-licious, DJ Frank en natuurlijk de grote hit van Teaspoon, Sex on the Beach. Dag Serge.
2: Goedenavond, Wouter.
0: Maar die laatste track, Sex on the Beach, krijgt nu een nieuw leven in Party Room Primeur. Daarin draai ik altijd de tracks die pas de dag nadien uitkomen. Dat is ook zo, hè. Die komt pas morgen uit op vrijdag.
2: Die komt inderdaad pas morgen uit.
0: En het item is, Serge, heb je hem ergens anders gehoord? Dan mag je de rest van het uur op verzoek vragen. Dus ik denk dat hij nog nergens is gedraaid geweest. Ik mag het hopen.
2: Ik denk het ook niet.
0: Maar vertel eens, Sex on the Beach. Ik heb gelezen en gehoord dat jij telefoon hebt gekregen van een bekend platenlabel om een remake te maken van die hit Sex on the Beach. Welk label was dat?
2: Dat was Armada, het label van de Armin van Buuren. Daar ben ik ermee afgegaan, ook met AI tools de stemmen gemaakt. Zelf wel de melodieën gedaan, maar dan laten performen door artificiële intelligentie.
0: Oké, dus je hebt een demo gemaakt dan ingestuurd naar het label van Armin van Buuren. Was het Armin van Buuren zelf die belde daarvoor of hoe gaat dat?
2: Nee, maar de mensen van van het DNA gedeelte. Die zijn dan op zoek gegaan naar stemmen. Uiteindelijk zijn er een paar verschillende kampen naar boven gekomen. Uiteindelijk is het dan Justin, Jesso en Brando geworden.
0: Oké. Vertel eens wat meer over die mensen voor luisteraars die die twee niet zo goed zouden kennen.
2: Ja, ik viel eigenlijk ook een beetje uit de lucht aanvankelijk, totdat ik hem ging opzoeken op Spotify, beide. Brando bijvoorbeeld, die heeft een maandelijk 6,2 miljoen luisteraars op Spotify. En zijn hit, de laatste hit, Body, heeft 1,5 miljard streams op Spotify. Ja. Dus dat is echt... Nou, we zijn zeer benieuwd wat het allemaal gaat doen, 30 jaar na dato. Armada heeft dan ook contact genomen met Brian V. En die heeft dan de volledige eindproductie gedaan.
0: Oké.
2: En dan heb ik uiteindelijk de finale master hier, de mastering gedaan.
0: Rest ons nog te luisteren natuurlijk in Primeur, Party Room Primeur. Sex on the Beach, Brian V, Justin Jesso, Brando en Teaspoon. Serge, dankjewel voor het telefoontje.
2: Graag gedaan en jullie bedankt voor de aandacht.

0: Vind je plezant? Eerste keer op de radio, Party Room Primeur. Nieuwe versie van Sex on the Beach. Zometeen gaan we gas geven met... Lost Frequencies. Maar eerst op een aantal plaatsen waar het minder gas geven is. Nooit boven de wettelijke snelheid natuurlijk. Ah ja. Mindering van Brussel tussen Neerpedaillette verlies je een half uur. Ook nog in Brussel tussen de NAVO-tunnel en Diegem verlies je 25 minuten. Antwerpsring tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. En een ongeval gebeurt dat zorgt voor 20 minuten vertraging E314. Tussen Park Midden-Limburg en Houthalen Helchteren. Op een andere plaats een vertraging. Maximum 10 minuten aanschuiven.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
11: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op Orange.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Belgisch exportproduct. Lost. Ja, Frequencies natuurlijk en Live It All. Is nieuws van een van de bekendste clubs uit New York City. Als je in de Big Apple bent geweest, dan ben je misschien ook gaan dansen in The Basement. Een van de bekendste clubs dus van New York. Ze hebben een nieuw streng verbod ingesteld. En waarop? Op het dragen van smartbrillen op de dansvloer. Bekendste zijn wel die Meta AI glasses, denk ik. En overtreders riskeren permanente uitsluiting als je nog binnenkomt met zo'n bril. Want ja, met zo'n bril kan je natuurlijk ook alles filmen of misschien ook live gaan zelfs daarmee op de social media. En dat willen ze niet meer in New York.
1: Dit is top. We make you move. Top.
0: Zometeen Alesso, One Republic, nu de nieuwe van Jax Jones. Goedenavond.
1: Top.
2: We make you move.
3: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, quick game, always suggest.

Zometeen draai ik een Duitse DJ met Kroatische roots die een track heeft gemaakt met de zangeres. Ja, zo spectaculair is dat niet, maar naast zangeres is ook nog danseres en actrice. Ja, dan is het toch wel een multitalentje. Maybe.

0: gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar naar je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: can't get better than this. Dankjewel voor het compliment. Parachute, dude, was dat. Zometeen, Christophe, heb jij al ooit gesprongen met een parachute?
1: Ja, ja, ik heb dat al gedaan. 4 kilometer hoogte.
0: Geen schrik, en jij?
1: Nee, nee, het was ook een verrassing. Het was voor mijn verjaardag. Ja. Ik wist van niks. Plots stond ik daar op een luchthaven. Moest ik met zo'n klein vliegtuigje mee. En
0: ja, en opla,
1: als de deur dan springen. Open gaat, ja, ja. Dan komt dat moment. Ja.
0: De Sylvester Stallone van Top.
2: Straks, na 7 uur, op Top.
0: Top request, op verzoek. En waarvoor kunnen we luisteren? Geef eens een paar tips. Waarvoor kunnen ze allemaal verzoekjes insturen, bijvoorbeeld?
1: Wel, ik ben op zoek naar vergeten tracks. Tracks die je kan linken aan iets wat bijvoorbeeld gebeurd is vandaag. Hmm. Of iemand verrassen waarvan je weet. Die luistert Top op dit moment met een bepaalde track die je dan kan aanvragen. En vermeld er dan ook even bij waarom precies. En dat kan allemaal via de Topradio BE-app. En zelfs met een spraakberichtje daarbij. Dat is altijd leuk. En wie weet, kom je dan wel straks op de radio.
0: Dat vind ik zeer goed. Dus de eerste track is nog niet gekozen na 7 uur.
1: Nee, dus we moeten denken.
0: Ja, ik hoop dat er iemand, gaat er iemand insturen. Hè? Anders wordt het stilte zometeen. Christophe, ik wens je heel veel fun. Ja, dat is een binnenkoppertje. Hè.
1: Dankjewel.
0: Dan Alive.

0: sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Stop!
5: Hou hem al dicht bij Hans, die Topradio BE-app. Je hebt hem nodig, zometeen. Top headlines van 7 met Bart.
6: Goedenavond. In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
7: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
6: Het vaccin kost zo'n 12 euro. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een heel jaar. De belangrijkste verkeerswegen zijn er overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomstberg op. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenhand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
5: Eén plaats op deze donderdagavond waar je nog een tiental minuten verliest. Dat is op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. En dat is het zowat.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top request. Christophe Abs.
5: Denk nu al eens even na voor een goed nummer dat je niet meer al te vaak op de radio te horen krijgt. Naar zo'n tracks zijn we op zoek tijdens dit programma. Top request. Tot 9 vanavond. Top.

0: Leave on Another, 54 Ultra. En talk to you.
1: Top request.
0: Ja, goedenavond. Het is ruim 7 uur geworden. Welkom bij een gloednieuwe Top Request. De laatste van deze week, donderdagavond. Heb je een van de afgelopen edities gehoord? Zo ja, wat vond je er al van tot nu toe? Van Top Request mag je altijd eens doorsturen via de Top Radio BE-app. En die laatste, de Top Radio BE-app, die heb je echt wel nodig als je naar dit programma luistert, Top Request. Want heb jij een absolute banger die je nu moet horen op de radio, open dan nu die Top Radio BE-app. Stuur je verzoekje in en dat doe je trouwens helemaal gratis via de Top Radio BE-app. Als je die nog niet op je smartphone hebt staan, die Top Radio BE-app, dan kan je dat nu meteen doen. Meteen een goede reden daarvoor. Jij kiest, ik draai hem voor jou, dus ik zou zeggen, let's go. Dit is Top Request.
1: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top.

This is what it feels like, Armin van Buuren. Jij luistert Top Request. Ik ben heel benieuwd naar jouw dag. Heb je vandaag fantastisch nieuws gekregen? Een gênant moment overleefd of gewoon iets heel geks meegemaakt? Deel het met me in de Top Radio.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans.
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
8: Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die borduur!
11: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
13: Kom dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Medi-market.
19: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
20: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Mocht ik er zelf ook eentje mogen aanvragen, dan zou dit toch wel ook in mijn top 10 van plaatjes zitten. Tokka Disco en Street Girls. Nog tot 9 uur vanavond is top helemaal, of misschien toch wel een klein beetje van jou, helemaal is nogal ferm gezegd. En dat allemaal via de Topradio BE-app natuurlijk.
1: Top Request.
0: En dat heeft Martijn ook gedaan via de Topradio BE-app. Ik heb hem zo net even proberen bellen, maar dat gaat moeilijk. Ik denk dat hij momenteel aan het werk is, Martijn. Maar hij stuurde mij een berichtje via de Topradio BE-app van natte poepen, natte poepen, natte poepen. En dan

0: Ja, ik ga nooit meer op dezelfde manier luisteren naar Moving to the Sun van Hugo. Request.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It, dat gaan we niet doen. We gaan door met Top Request natuurlijk tot 9 uur vanavond. Stuur nu jouw favoriete tracks in via de Topradio BE-app. Diederik heeft dat ook gedaan, heb ik ook proberen bellen, maar ze neemt de telefoon niet op. Voor zijn dochter zou hij heel graag hier bij Top Atlas horen van Pommelien Thijs. De Jack Shore remix natuurlijk. Hè. Dat dus voor zijn dochter. Geniet ervan!

0: Deze heeft ook even mogen battelen in onze hit of shit. Het is dan toch een hit geworden, die van AIDS en R&B Ring My Bell. Vorige week nieuw binnengekomen in de Top Hit 40 op 37. En je weet, er zit een nieuwe Top Hit 40 aan te komen. Dat is op vrijdag met Bart-Jan en op zaterdag vanaf nu met Jens. Zometeen Nijo en Let Me Love You.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. We make you move. Top, welke track wil je horen? Geef het nu door via de Topradio BE-app.

Let Me Love You. En dat doet hij, want hij heeft meerdere vrouwen, hè, die DJ. Ik denk dat hij er een stuk of vijf heeft rondlopen thuis. Dat is wel genoeg, denk ik dan, hè. Vijf vrouwen in uw kot. De Top Radio BE-app, die is helemaal van jou. En dat heeft Thijs ook gedaan. Top Request. En ja, ik zit hier met een klacht. Ja, er is een klacht binnengekomen van Thijs. Hij zegt van ja, het is een request, maar het zijn allemaal zo wat dezelfde plaatjes die je dan overdag hoort op de radio, die je dan 10 keer hoort. Doe een keer iets speciaals, bijvoorbeeld drums van James Hype, Shake It To The Max van Mali, Silent Eddy. Ja, ik heb Thijs even proberen bellen, maar ook geen antwoord, jammer genoeg. Ik snap dat, het is misschien wel avond. Je denkt misschien, dit is spam. Maar nee, het is gewoon de radio die naar jou belt, Thijs. Maar kijk, ik heb hier mijn best gedaan en ik heb het hier al klaargezet voor jou en het komt er nu aan. Zeg. Dus dit is heel speciaal voor Thijs.

Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Dat gevoel heb ik ook als ik naar een van onze luisteraars hier wil bellen. Heel wat berichtjes die binnenlopen via de Topradio BE-app. Maar als je dan belt, ja, dan is er heel vaak geen antwoord aan de andere kant. Als je een berichtje stuurt via de Topradio BE-app, dan kan het altijd zijn dat je een telefoontje van ons krijgt. Waarom niet, zou ik zeggen. En dat heeft Tim ook gedaan. Goeie muziek helpt bij het kuisen van de kattenverblijfjes van onze opvangertjes. En Arno die heeft hier ook een berichtje gestuurd via de Topradio BE-app. Hij zou graag deze van Silvo

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
3: Dit is Stop!
4: Met lege plaatsen in de playlist. Of nu dan toch nog. Aan jou om te vullen. Na Top Headlines met Bart.
5: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiase premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
6: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit en twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
5: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden een 10-tal paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top Request. Christophe Abs.
4: Nog een uurtje is de radio helemaal voor jou met een leuk verhaal, een leuke track eraan gelinkt. Maar mag ik zelf dan ook eens een plaatje kiezen? Mag dat?

0: Je hebt het de afgelopen dagen al gehoord. We doen ook van Request the Alphabet.
1: Request the Alphabet.
0: 26 letters in het alfabet, maar er is vanavond maar één belangrijkste letter. En je hoort het zo dus in de Request the Alphabet. Het leukste spelletje, alfabet roulette van de radio. En welke letter claimt vanavond de playlist? Van A tot Z, welke letter wordt het vandaag? We gaan eens even checken, hè?

Tot 9 nog vanavond is dit Top Request met de Alphabeat Request. We werken vandaag rond de letter S. En dit verzoekje is binnengekomen van Arno, Dance van Slater. Ik moet toch wel zeggen, een topkeuze. Cliff heeft ook een berichtje gestuurd. Hij moet nog werken tot 10:30. Er mag al een beetje poeier ingestoken worden in de radio. Gaan we zo meteen trouwens voor zorgen. Dan ook een berichtje binnengelopen van Michael. Dat is zijn favoriete letter, vertelt hij erbij, de letter S. En hij zou graag Skrillex Bangarang horen. En voilà, ja, je hoort hem al op de achtergrond. Vertelt er ook nog bij een hele goede avond aan alle luisteraars hier van Top.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Gordo en Reinier Zonneveld en Loco Loco Alphabeat. De request vandaag met de letter S. En ik heb een heel sympathieke madame aan de lijn.
1: Top request.
0: En dat is Karin. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Zeg, Karin, de letter S. Het eerste wat in jou opkwam, dat was, vertel eens.
2: Zilver.
0: Zilver. Ben je fan van zilver?
2: Ja, dat wel. Ja,
0: heb je zo het al eens live gezien?
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ja, want dat is ook zo goed. Hè? Die kan echt goed zingen, hè, Sylvie?
2: Ja.
0: Zeg, Karin, je bent net terug van het shoppen van de Colruyt.
2: Ja.
0: Je hebt me ook zo net verteld dat je enorm weinig hebt gedaan vandaag. Waarom?
2: Ja, omdat ik een serie aan het volgen ben op Netflix. En ja, dat is verslavend. Je wil constant verder kijken hoe dat verder loopt. Hè.
0: Ja, ik ken dat. Je bent dan zo gebrand en dan je hebt nog een vijftal afleveringen te kijken. En dan, ja, voordat je het weet, is het middernacht, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar het is blijkbaar...
2: Ik heb er nog af te gaan, dus dat gaat lukken.
0: Het is blijkbaar heel romantisch. Ben je voor romantische dingen?
2: Eigenlijk eerlijk, nee. Ik kom meer van actie.
0: Oké. Welke actie heb je dan al bekeken op Netflix? Bijvoorbeeld een serie dat je leuk vindt van actie?
2: Seal.
0: Ah ja, die heb ik ook gezien. Ja, die is ook heel goed.
2: Ja.
0: Goed, Karin.
2: Die hebben ze op tv getoond, maar die heb ik nog een keer haar bekeken.
0: Ja, ik heb het gevoel dat we gewoon de hele avond kunnen praten ook. Wij hoeven niet naar Netflix te kijken, Karin. Maar ik ga jouw plaatje draaien met S. Is dat goed?
2: Ook, oké.
0: Dus even Netflix af en toch even naar Silver luisteren, naar Turn the Tide. Dit is jouw plaatje van Request the Alphabeat. Nog een fijne avond, Karin. En dankjewel
2: fijne
0: voor
2: avond
0: het...
2: voor u.
0: Ja, dag.

0: Voilà, ik denk dat we de letter S kunnen afsluiten in Elf Beat Request voor vandaag. Met deze Sigala en Easy Love.
1: Top check-in.
0: Zeg hem zo eens even tussen ons. Waar zou jij naartoe vliegen als je nu €2.500 reischecks in je pollen gestort krijgt? Nee. Doe maar even serieus. Begin maar te dromen, want vanaf nu maandag 7 september openen wij hier op Top de Top Check-in. Het principe is heel simpel. Als je dan die plingplong hoort van zo in de luchthaven op de radio, dan moet je als de bliksem naar de Topradio BE app of topradio.be sporten om je boardingpas te claimen. Want wie te laat is, die blijft jammer genoeg aan de grond staan. En geloof me, je wil die grote finale op vrijdag 11 september echt niet missen. Dus hou gewoon vanaf maandag je radio heel dicht bij jou. Oké, want dit, ik gun het jou zo hard.

Augie, PFR en Sola. Tot 9 nog in je radio is dit Top Week West. De topradio BRT is nog even van jou voor een goede 20-tel minuutjes. Jasper heeft ook een bericht gestuurd via de app. Hij zou graag heel graag Rihanna horen met Where Have You Been voor het verlengd weekend in te zetten. Iets met een weekend for the boys.

0: Tune Beat op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
1: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Top, we make you move. Jouw avond bij Top. Dit is Top Request.

0: Ja, maar alleen ben je absoluut niet van maandag tot donderdag, want dan zit er Top Request natuurlijk in je radio tussen 7 en 9. Je hoorde Alone van Alan Walkie en Ava Max. Ik heb nog enkele minuten de tijd, nog een kwartiertje ongeveer, dus er is misschien nog een beetje ruimte voor een tweetal verzoekjes. Dus als je iets wil horen, dan is het nu echt wel het moment om van jezelf te laten horen via de Top Radio BE app. Stuur even jouw verzoekje door en waarom precies. Dit is DJ-licious.
1: When I wake up in the morning, I hear him when I go to bed. There's always more than one side to the story.

0: Ja, dit is ook echt wel goed, hè? Bibi Rexha samen met David Guetta en Sad Girls.
1: Top Request.
0: Ja, het zit er bijna op, de Top Request. De laatste Top Request liever van deze week natuurlijk. Het is van maandag tot en met donderdag. Ik heb nog ruimte voor 2 requests, dus je kan nu nog eentje insturen. Via de Topradio BE-app, doe dat even snel. Dan heb je nog zometeen jouw plaatje. En vertel er misschien ook even bij waarom je dat precies nog net wil horen voor 9 uur. En laat ons afspreken dat dat best wel eens een stevig nummer mag zijn. Voor 9 uur. Is dat goed? Mag wel een stevig nummer zijn. Kim heeft ook een berichtje gestuurd via de Topradio BE-app. Zij zou graag Alice DJ horen met Better Off Alone. Ik moet zeggen, dat is iets wat je ook niet al te vaak meer hoort op de radio. Dus met plezier haal ik dat nog eens boven. Alice DJ.

allerlaatste request voor Kim als DJ en Back in My Life. Ja, want iemand stuurt hier ook al in. Better Off Alone, zou dat niet beter zijn? Ja, dat is ook van Alice DJ, dat klopt. Het laatste verzoekje had ik zoiets van, dat mag best wel wat stevig zijn. Wat is hier binnengekomen? Steven bijvoorbeeld, Acid Face graag nog eens alsjeblieft. Ideaal om te pumpen, want ik ga padellen. En wat is hier nog binnengelopen? Ja, Thomas is het. Tiesto met Traffic. En dit nummer van Tiesto, stevig en komt ook veel te weinig op de radio, dat zegt hij zelf. Dus dit is de laatste voor deze week in Top Request. Tiesto.

Tiësto en Adagio voor Strings in Top Request. Ja, ik zit hier met een klacht en ik moet dat blijkbaar goed maken. En ik kan dat enkel maar goed maken door deze nog te draaien, want ja, anders gaat dan naar de klachtendienst van Top en ik wil dat niet. Het is ineens een Top Request deze week voor mij, dus... En als ik het kan goed maken met dit Rank 1 Airwave, dan doe ik dat met heel veel plezier. Allee, de allerlaatste dan, Rank 1. Het Airwave. Volgende week zijn we er terug met de boys van Top Request.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
3: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer je opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
1: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op, er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.